0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1984. De Spaanse meesterpianist Alicia de la Rocha gaf een solo optreden in het Amsterdamse Concertgebouw. En het publiek kon er geen genoeg van krijgen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
2: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankauto's spuiten, die kunnen moeilijk het gebied in. Waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen en eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
1: Later vanochtend gaan er weer 2 blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
3: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
1: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie. Wat leidde tot protesten. En het weer, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
4: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
6: Ik was gisteravond op het strand. Het had 100 jaar geleden kunnen zijn. Het zand was nat, 3 meisjessilhouetten tegen de ondergaande zon, een paar meeuwen scheren over het water en oh ja, toch iets van nu. 4 strakke vliegtuigstrepen in de lucht. Maar het had van Mondriaan kunnen zijn.

0: En we openen met wat strakke lijnen van Henry Purcell. Een heel goedemorgen. Het is dinsdag 4 augustus. Alle kranten openen met foto's van natuurbranden. De koppen verschillen wel. Strijd tegen vuur, dat is de kop van de Telegraaf. De AD heeft het over het nieuwe normaal. Opwarming stoppen gaat zeker 100 jaar duren. Aanpassen is het devies. En ook de Volkskrant heeft een foto van de brand bij Venray. Gevolgen droogte nemen ziender ogen toe. NRC heeft een beeld van een vliegtuig boven een brandend gebied. Meer zuidelijk in Europa met als kop gezocht blusvliegtuigen. Om de verwoestende natuurbranden te kunnen blussen, snakt Zuid-Europa naar meer bijstand vanuit de lucht. Nou, hier veel bijstand op de vloer. Technicus Erik Mulder, die zorgt dat alles op rolletjes loopt. En Teun Faber, die de muzikale lijnen weer heeft uitgezet. Goedemorgen, heren.
1: Ja, goedemorgen,
0: ja,
1: Andrea.
0: Goedemorgen. Ja. Ja, wat voor vurige muziekjes heb jij hier klaarstaan?
1: Nou, je opende al met lijnen. Ik was vrijdag en zaterdag kamperen. Daar zag ik ook al trekvogels in de lucht. En die trekken soms ook hele mooie, strakke lijnen. Dus we hebben een lied van de trekvogels en nog... Ook zon over grote wolken van Popov. Nou ja, en ook goede oude bekenden, zeg maar.
0: Mooi. Ja. Heel fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit De Ochtend.

0: prelude voor piano, dan natuurlijk voor een arrangement van Claude Debussy, nummer 5. En die heet Bruyère en dat is de struikheide. En die begint toch ook nu heel snel te bloeien. Het werd uitgevoerd door het ensemble Septura. Ja, voordat we verder wegdromen in de mooie struikheide, moeten we eerst nog een cryptogram oplossen. De opgave van vandaag luidt: Nederlandse roman voor de lieve vrede. Nederlandse roman voor de lieve vrede. Weet je het? Dan mag je dat opsturen via de NPO Klassiek app. Inspreken mag en mailen natuurlijk ook. deochtend@kro-ncrw.nl. En wat je kunt winnen is natuurlijk dat unieke glas. Daar wordt al heel fel om gestreden. Met het logo van de ochtend erin gegraveerd. Het is dubbelwandig.
1: Pronkstuk, hè? Het is echt een pronkstuk.
0: Ja. Het is een pronkstuk. Iedereen wil hem hebben. En dus, ja, maar hij wordt ook met notabene herbruikbare ijsklontjes wordt hij opgestuurd.
1: Ja, dus je zomerse drankje blijft cool. Ja. Ja. Wat zou jij erin doen trouwens?
0: Nou, ik heb van die siroop, vlierbessensiroop.
1: Oh ja, heerlijk.
0: En dan een klein, heel lekker met een ijsklontje.
1: De vlierbessen zag ik ook, bloeien overal.
0: Ja. Dus die doe ik erin. Ja. Nou, veel succes iedereen. Ik hoop op weer heel veel inzendingen.

0: Ja, je zou het niet zeggen, want zo mooi is deze. Maar Domenico Scarlatti heeft er 555 gecomponeerd. En dan toch allemaal van deze kwaliteit. Gabia Perianes speelde hem. En ondertussen schreef Tekla, ja, even een puntje. De NPO Klassiek app bestaat niet meer. Ja, dat was mijn... ik ben niet zo scherp. Ik kom kort over 7. Het is natuurlijk de NPO Luister app waar je alles kan terugluisteren. En ook alle podcasts. Dankjewel, Tekla. Het is dus 7:15. Mijn ontbijtgast vandaag is Mariette Winsemius. Zij is directeur van de Stichting voor Werkende Ouders. Goedemorgen, Mariette.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat heb jij uit het nieuws gehaald?
1: Ja, vandaag draait het om de kinderen. Want ik heb 2 berichten die puur en alleen maar draaien om kinderen. En de eerste staat in de Volkskrant van vanochtend. En dat gaat over kinderen die sociale media vanaf groep 8 daar al op zitten, ja. Lagere cijfers krijgen.
0: Aha.
1: Er is een Italiaans onderzoek geweest en die hebben dus schijnbaar heel goed, staat er ook in het artikel, gekeken naar wat de gevolgen zijn van sociale media op leerprestaties. En daaruit blijkt dat op het moment dat je al vanaf groep 8, dus dan ben je een jaar of 11 zeg maar, op sociale media zit, dat je daardoor lagere cijfers krijgt.
0: En, komt het,
1: en we weten, ja. Denk ik... Sorry, ga je gang.
0: Nee. Komt het doordat ze dan meer tijd daarop besteden? Of dat hun aandacht... Heb je daar iets over kunnen lezen?
1: Ja, beide is het geval. Dus er zijn verschillende oorzaken hieraan. Maar inderdaad, op het moment dat sociale media is gewoon een pure afleiding van concentratie. Mm-hmm. Je gaat er later door naar bed, bijvoorbeeld. Wat ook invloed heeft op leerprestaties. Maar wat mijn... Ja, ik denk, we weten inmiddels zoveel over deze sociale media. Er zijn inmiddels genoeg onderzoeken en resultaten te vinden. En toch lukt het ons niet om hier eenduidig richtlijnen op te krijgen en wetgeving op te krijgen. Ja. Dus wat mij betreft moet die overheid gewoon echt eens een keer doorpakken en zeggen, jongens, dit is niet goed. We moeten hier echt wat aan doen.
0: Ja, en dan ben jij directeur van die Stichting Werkende Ouders. Kan jij zelf nog iets? Heb je nog invloed of advies of wat dan ook?
1: Ja, wij kaarten dit sowieso bij de overheid regelmatig aan. Van jongens, doe hier nou wat aan. We hebben ook gesprekken in het onderwijs met alle onderwijspartners hierover. Mm-hmm. En wij roepen ook ouders op om echt dit gesprek met kinderen aan te gaan. Die mobiel later te geven. Mee te praten en te denken met je kind. Hè. Niet alleen te vragen hoe was het vandaag op school. Maar bijvoorbeeld ook hoe was het online. Want er gebeurt zoveel online en wij ouders hebben er echt geen idee van.
0: Nee.
1: Dus ook ouders spelen hier echt een grote rol in. Maar het gevecht over die mobiele telefoon thuis is ook iets waar de overheid ook wel een rol in kan spelen. Door dus veel betere richtlijnen te maken en die grote concerns aan banden te leggen. Want het is echt schokkend.
0: Ja, duidelijk. En je hebt nog een bericht over de gezondheidszorg voor asielkinderen, begreep ik.
1: Ja, nou... Net zo verdrietig eigenlijk, zo midden in de zomer. Dit is een hele bijzondere. 20.000 asielzoekerskinderen krijgen vanaf oktober ongeveer geen jeugdgezondheidszorg meer. Dus geen vaccinatie, geen wegen, meten, geen hoe is het met je. Terwijl dit gaat om een hele specifieke en vaak traumasensitieve groep. Die hebben natuurlijk heel veel meegemaakt. En dit is puur en alleen maar omdat Europa vraagt van het COA om een aanbesteding te doen. Deze aanbesteding is gedaan volgens de wet en regelgeving en die is verleend aan een commerciële organisatie en niet meer aan de GGD Goor. Die het nu al 20 jaar doet en die het ook voor alle Nederlandse kinderen doet. En nu ontstaat er dus een gat en vanaf de zomer kan deze nieuwe organisatie dus beginnen. En in de tussentijd hebben deze kinderen dus geen vaccinaties. Geen hoe is het met je? Geen wegen meten, helemaal niks.
0: Dus er valt een soort...
1: Het gaat om een specifieke groep.
0: Ja, een gat van een paar maanden. En is ook maar de vraag of zeg maar die nieuwe partij het even goed doet. Maak je je daar zorgen om?
1: Ja, ik vind het sowieso ingewikkeld als het gaat over commerciële organisaties en gezondheidszorg. Ja. En vooral als het gaat om deze groep. Dit vraagt echt om extra zorg. Bovendien weten we dat er een personeelstekort is qua jeugdartsen.
0: Ja.
1: Dus wij maken ons hier wel zorgen over. Er zijn ook al kamervragen over gesteld. Maar dat was al in het voorjaar. En in de tussentijd, ja... Dat laat het artikel niet heel veel meer over weten. Maar het is natuurlijk schandalig dat wij 20.000 asielzoekerskinderen niet gewoon basiszorg kunnen bieden in Nederland.
0: Nee. Dankjewel, Mariette Winsemius, directeur van de Stichting voor Werkende Ouders. Ik wens je een mooie dag.
1: Hetzelfde.

0: Dat was de suite voor altviool en orkest van Rafe Vaughan Williams. Je hoorde Timothy Readout, altviolist samen met Orchestre de Chambre de Lausanne. Toch even Teun, je werd even terecht geweest. Ik wilde het niet doen, want dan ben ik een bed weten over vlierbloesem.
1: Ja, die bloeit natuurlijk niet. Dat had ik al door toen ik
0: het zei. Eugenie,
1: ja. Oh nee, de bloesem bloeit wel. Maar de bessen bloeien natuurlijk niet. Die hangen gewoon.
0: Ja, ja. De bloesem is zo rond mei, juni. En nu hangen die bessen er.
1: Die
0: en van
1: mooie,
0: die, zowel zwart. Van de bloesem als van de bessen kan je iets maken. Heb jij het drankje?
1: Nou, Eugenie, die had het over de Ugo Spritz.
0: Ja, die zei vlierbloesemsiroop, prosecco, blaadje munt, ijsklontje. Dan heb je de zogenaamde Ugo Spritz. Nou,
1: ook een heerlijk ochtenddrankje. Krijg je wel een andere show.
0: ja, we gaan naar de trekvogels.

0: daar gaan ze, de trekvogels. Dit was het lied van de trekvogels van de Letse Lucia Garuta, gezongen door het Lets Radiokoor onder leiding van Sigvard Sklava. Ondertussen is het 8:01, tijd voor het nieuwsoverzicht. De natuurbrand bij Venray heeft zich vannacht uitgebreid. Stond er gisteren 21 hectare in brand, nu gaat het om 100 hectare. Natuurbrandcoördinator Jelmer Dam bij BNR.
1: Ik denk dat het vooral een lastig begaanbaar terrein is. En dan kom je er slecht bij. Dan kan het dus voorkomen dat als weersomstandigheden veranderen, draaiende wind of wat dan ook, dat hij dan gewoon ook vrij spel heeft. En ik denk dat het daaraan ligt.
0: Zojuist om 7:00 is er ook weer een NL-alert uitgegaan. Bewoners in de buurt moeten rekening houden met dikke rook. Erik Thijssen van de veiligheidsregio bij de NOS.
2: Door de hitte, door de warmte sowieso, en die ook vandaag weer verwacht wordt, zit de temperatuur zeg maar in de grond, wat betekent dat de rook eigenlijk enorm opstijgt en op een andere plek eigenlijk weer terugdaalt. Dus kan betekenen dat er in een grotere cirkel mensen last ervaren van rook.
0: De brandweer zegt nog geen idee te hebben wanneer de brand bij Venray onder controle is. De droogte leidt tot steeds hogere stroomprijzen in Europa. Nu 3,5 keer hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Vooral bedrijven merken dat. TNO-energie-expert René Peters bij BNR.
3: Dat komt natuurlijk door de lage waterstanden. Die hebben effect op twee bronnen van energie. Hè, met name waterkracht natuurlijk. Als er geen water is, is er ook weinig waterkracht op te wekken. Maar daarnaast het koelwatereffect wat nodig is voor de kerncentrales. Langs veel rivieren die zorgen ervoor dat die kerncentrales afgeschakeld moeten worden of op lager vermogen moeten draaien.
0: Ja, op een aantal plekken in Europa worden kerncentrales afgeschakeld. In plaats daarvan worden gas- of kolencentrales bijgeschakeld. En dat drijft de stroomprijs verder op. Peter Magyar zit met een probleem. De Hongaarse premier heeft de president de laan uitgestuurd omdat hij gelieerd was aan Viktor Orbán. Maar nu heeft hij geen idee wie de nieuwe president van Hongarije moet worden. Al noemt hij wel de namen van allerlei kandidaten. BNR-correspondent Stefan Bos.
4: Kijk, het moet natuurlijk ook geen Orbán Light gaat worden, die een beetje als de mensen neerzet. Maar kijk, hij zelf zegt inderdaad, ja, het is allemaal een beetje ceremoniële functie, het maakt niet zoveel uit, maar een president kan natuurlijk wel een veto uitspreken. Is ook nog eens een keer op een bevelhebber van het leger.
0: Midden augustus moet er een nieuwe president van Hongarije zijn. Overal in Zeeland moeten slikken en schorren terugkeren. Stukje strand, pal voor de dijken die bij eb min of meer droog vallen. Het gaat om maatregelen die de provincie neemt tegen klimaatverandering. Maar Sonja Weda van de Vogelbescherming is er ook heel blij mee.
5: Met de aanleg van de deltawerken is 2/3 van het intergetijdengebied verloren gegaan. En het intergetijdengebied, dat zijn de slikken en de platen die met eb droog vallen en met vloed weer onder water komen te staan. Dat levert heel veel voedsel op voor vogels.
0: De Vogelbescherming hoopt bij Omroep Zeeland dat de nieuwe slikken en schorren zo snel mogelijk moeten worden aangelegd. En weerverkeer komt natuurlijk van Jeroen Dirks. Jeroen, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen Andrea. Op veel plaatsen start de dag nog met bewolking, maar vanmiddag is er overal weer veel zon. In het oosten kan een onweersbui vallen vanavond. De zuidwestelijke tot zuidelijke wind is zwak tot matig en het wordt ruim 30 graden. Er is weinig verkeersinformatie, maar wel een belangrijk bericht voor de mensen die in het noorden onderweg zijn. Want de afsluitdijk is wegens technische omstandigheden dicht.
7: De ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Van Wolfgang Amadeus Mozart hoorde je het eerste deel uit zijn hobo-concert. Hoboist Alexei Ogrinchuk speelde het samen met het Litouws Kamerorkest. En we gaan naar een stuk met de mooie titel Zon overgoten wolken van Sergei Pratopopov. En het wordt gespeeld door Matthias Spee.

0: Zon over grote wolken heet dit stuk dus van Sergej Pratapopov, door Matthias Spee gespeeld. We gaan naar het krantenoverzicht. Die werd gemaakt door Bart Kool en dat lees ik samen met Jeroen.
1: In het AD een ontgoochelende waarheid voor iedereen die hoopt dat we de klimaatverandering nog kunnen terugdraaien. Hoe snel we onze benzineauto en barbecue, of jullie je benzineauto en barbecue ook afsferen, niemand maakt een terugkeer naar het oude normaal nog mee. Die boodschap komt van klimaatwetenschapper Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving.
0: Volgens Strengers kunnen we de klimaatknop niet terugdraaien naar 1950 door massaal onze uitstoot van broeikasgassen te stoppen. Door de traagheid in het klimaatsysteem duurt dat vele decennia tot wellicht eeuwen of millennia. Als we afkoeling willen, dan zijn negatieve emissies noodzakelijk. Oftewel, de broeikasgassen moeten weer uit de atmosfeer worden gehaald.
1: Als het in de media en campagnes over ouderen gaat, dan zie je vaak twee soorten foto's. De zorgafhankelijke oudere persoon, soms met hulpmiddelen. En de oudere die fit en vitaal is en langs het strand wandelt of op een fiets zit. Maar beide beelden zijn iets te beperkt, zegt onderzoeker Jolanda Lindenberg in de Volkskrant.
0: En opvallend vaak worden ze dan ook nog eens van achteren of zonder hoofd afgebeeld. En zo maak je ze tot objecten, zegt Lindenberg. Ze worden de anonieme verpersoonlijking van een type. Met een nieuwe beeldbank met foto's van ouderen wil ze die stereotypen doorbreken.
1: Nederland maakt zich op voor de grootste gedeeltelijke zonsverduistering sinds 1999. Toen regende het trouwens. De belangstelling voor het fenomeen op 12 augustus aanstaande is enorm groot, zo schrijft de Telegraaf. Zo ziet een verkoper van eclipsbrillen de verkoop van de speciale brillen per dag bijna verdubbelen.
0: Ik heb het idee dat mensen sinds de coronatijd op zoek zijn naar een soort bezinning, zegt Ton Hogeboom van Sterrenwacht Midden-Nederland. En het heeft iets mystieks, dat bekijken van de hemel. Tel daar alle onrust van nu bij op en je ziet dat mensen behoefte krijgen aan iets wat alles even in perspectief plaatst.
1: Het scheelde weinig of de 431ste jaargang van de Enkhuizer Almanak van 2026 was de laatste geweest. De vorige samensteller en het enige redactielid, Fransje Jongert, overleed in januari. Maar Bert Wiggers verwierf met een compagnon de rechten, zo valt te lezen in Trouw, omdat er volgens de boekhandels nog steeds muziek in het gidsje zit.
0: En dus is hij nu druk bezig met het samenstellen van de 432ste editie van het oudste en bekendste jaargidsje van Nederland. Wiggers ploetert zich door 365 dagen hoog en laag water, opkomsten van zon en maan en veel, zeer veel meer. Wat niet in de gids staat, zo valt te lezen in het prachtige artikel, is ruis in zijn vele gedaantes.
1: En NRC sprak met de 25-jarige pianist en componist Eduard Preda. 2 jaar lang stond zijn leven in het teken van de hoop en later de dood. Zijn jongere broer Thomas, met wie hij de Preda Brothers vormde,

0: die stierf begin deze zomer aan kanker.
1: Nu behoort Eduard tot de 3 kanshebbers voor de jaarlijkse Grachtenfestivalprijs, die volgende week wordt uitgereikt. Het voelt voor hem als een nieuw begin naar een lange muzikale pitstop. Thomas zal een baken blijven op mijn reis, vertelt Eduard, als mens en muzikus. En we gaan Eduard Preda horen. Hij speelt het zelf en heeft het ook zelf gecomponeerd. Het stuk heet Sounds of the Night.

Sounds of the Night van en door de Nederlandse jonge componist en pianist Eduard Preda. Het cryptogram, de opgave voor je wie het gemist heeft. Nederlandse roman voor de lieve vrede. Karakter van Bordewijk, ja, prachtig roman, maar die is het niet. En nu tijd voor Piazzolla.

Dat was natuurlijk Kyle Krainoff en zijn kwartet. Die hoorde Triumphal van Astor Piazzolla. Wat gaan we in het nieuwe uur doen van de ochtend? Nou ja, de droogte houdt dus maar aan. Daarom mogen boeren in Zeeland geen water meer oppompen om hun akkers te beregenen. Ja, zijn er ook andere oplossingen? Je hoort daar meer over om 7:15. En natuurlijk weer een nieuw vakantieverhaal van een van jullie. Tot het nieuws van 8:00. Muziek van Ottorino Respighi. A presto.

0: NPO Klassiek. Ga deze zomer mee naar de mooiste muziekfestivals in Nederland en daarbuiten. We zijn er live bij met het NPO Klassiek Zomeravondconcert. Beleef de Zeister Muziekdagen, de Bayreuther Festspiele en de BBC Proms. Het Zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
5: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
6: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival. Met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
7: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
2: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
1: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. Bij een Oekraïense droneaanval op een industriegebied bij Moskou zijn 5 mensen omgekomen. 6 anderen zijn gewond geraakt, meldt de gouverneur van de regio op Telegram. In de regio Leningrad zou opnieuw een distributiecentrum van webwinkel Wildberries zijn aangevallen. Wat de schade daar is, is nog niet bekend. Oekraïne voert de laatste tijd vaker aanvallen uit op opslaglocaties van Wildberries. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er 2 kampen zijn binnen de EU.
3: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in de problemen.
1: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog om bijna 4100 wapens en vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. Het gestegen aantal inbeslagnames kan ook komen doordat de politie meer inzet op de opsporing van zelfverdedigingswapens. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd daarover al gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. Volgens Zelensky was dat nodig om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. Het weer nog, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
0: NPO Klassiek.
7: KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: In de Volkskrant staat dat Nederland nu het klimaat heeft van Parijs van 50 jaar geleden. Kijk, dat klinkt toch zo slecht nog niet. Parijs, jaren 70. Vrouwen op plateauzolen, mannen in solbroeken, lange haren, maar wel alles met stijl. En natuurlijk, een koele pastis op een Parijs terras.

Juliette Gréco, Tijdloos Parijs. Sous le ciel de Paris hoorde je. Nu weer even terug naar onze tijd en naar Nederland. Ja, je luistert naar het tweede uur van de ochtend. Goedemorgen. Wat staat er vandaag op de rol? Het is 4 augustus. De Europese ministers van Binnenlandse Zaken vergaderen over Ceuta. Vorige week kwamen dus tienduizenden migranten naar het Spaanse grondgebied toe. En meerdere landen maken zich zorgen over illegale immigratie. En in Antwerpen gaat een nieuwe hoogspanningslijn open. Die moet onder meer de uitwisseling van stroom met Nederland makkelijker maken. En op het Museumplein in Amsterdam is een groot concert tijdens de World Pride. Artiesten van over de hele wereld zingen speciale Pride-nummers. Madonna is er geloof ik nu niet bij. En het is nog steeds heel erg droog hier in Nederland. Boeren in Zeeland mogen daardoor geen water meer oppompen om hun akkers te beregenen. Ja, wat, ik spreek een boer die een andere oplossing heeft. Je hoort dat om 8:15. En om 9:15 weer een vakantieverhaal van een luisteraar. Dus genoeg om je op te verheugen. Fijn dat je luistert. Tot 9:00 is dit de ochtend.

Als sterviooliste Isabelle Faust samen met de Academie Für Alte Musik Berlin, onder leiding van Bernhard Fork. En zij speelde twee delen uit de concert voor viool en strijkorkest van Georg Philipp Telemann.

0: Claude Debussy dankte de ochtendregen met dit stuk Pour remercier la pluie au matin. Het werd uitgevoerd door het Radiokamerorkest onder leiding van Ed Spanjaard. Want daar gaat het over. We kunnen die regen er bijna niet bedanken. Tenminste, een beetje in het oosten. Maar het is en blijft verder droog, heel droog. In de hele maand juli is gemiddeld maar 12 mm gevallen. Regen gevallen normaal zo'n 70 à 80 mm. En in Zeeland zelfs maar 5. Steeds meer waterschappen nemen maatregelen om het water te verdelen. En de kans bestaat dat we dit soort droge periodes vaker gaan meemaken vanwege klimaatverandering. En hoe ga je daar als boer mee om? Een mogelijk antwoord heeft Maarten Jansen, akkerbouwer op Walcheren. Goedemorgen, Maarten.
1: Goedemorgen.
0: Ja, weer droge dag. Hoe is de situatie daar nu? Hoe staan de gewassen erbij bij jou?
1: Het water is op. Dus ik zit wel op Zuid-Beveland, niet op Walcheren, maar ik lig er heel kort bij. Maar dat geeft niet.
0: Dat gaan we even natuurlijk rechtzetten, ja. Je zegt het water is op.
1: Goh. Ja, het is gewoon op. Ja.
0: Nou, kort en duidelijk antwoord. Welke oogsten komen er voor jou aan?
1: De suikermais, de uien, de aardappels en de suikerbieten, die moeten nog. De tarwe en het graszaad is gebeurd. Dat heeft gelukkig niet heel veel last gehad van de droogte. Die waren op tijd weg. Maar de rest, dus eigenlijk de belangrijkste, ook de financiële belangrijke gewassen, ja, die staan nog op land.
0: Die komen er nu aan en hoe staan ze erbij?
1: De uien op zich valt nog niet zo tegen. De suikermais die is de kolf in ontwikkeling. Die kan ook wel goed tegen droogte. Maar die heeft ook gewoon een keer water nodig om nog echt de kolf echt vol te zetten, zeg maar. En de aardappels, ja, die gaan nu echt, die moeten nu eigenlijk gaan groeien. Wil je nog een fatsoenlijke opbrengst gaan krijgen? Dat,
0: ja.
1: Dat is de augustus echt wel de groeimaand. En
0: ja.
1: Als ik naar het weerbericht kijk, wordt dat wel een beetje penibel.
0: Ja, penibel. Maar jij hebt toch een andere manier van aanpak. Want je hebt een zogeheten demobedrijf voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Wat houdt het in?
1: Vooral dat je eigenlijk het meeste aandacht ook voor je bodem hebt. Om te kijken van ja, hoe kan ik met al die veranderingen die op ons pad komen ieder jaar daar het beste mee omgaan. En een van de maatregelen die ik doe is dat ik mijn grond niet meer ploeg ieder jaar. Dus dat is gewoon blijft mijn grond gewoon zoals ik hem 10 jaar geleden of 12 jaar geleden gestopt met mijn ploegen, heb ik hem nooit meer omgedraaid.
0: Oh.
1: Ik bewerk hem wel, maar ik draai hem niet meer om. Dus je houdt eigenlijk echt je organische stof bovenin. En ja, doordat je organische stof bovenin houdt, wordt je grond er toch naar mijn gevoel echt wel weerbaarder door. En blijft de capillaire werking, oftewel de werking dat het water ook van onder naar boven gaat en ook weer van boven naar beneden, beter in stand.
0: Oh, dus het is een hele simpele truc dan bijna, dat je het niet omdraait.
1: Ja, nou ja, goed, je moet wel de aandacht wel een beetje verleggen, ook ieder jaar van wanneer je wat gaat doen. En
0: ja.
1: Je bent ook vaker nog in de winter wel eens bezig, wat je normaal zegt van nou, ik heb in de winter is het echt helemaal stil en rustig. Ik ben nu wel eens afhankelijk van, goh, gaat het vriezen of niet? Moet ik dan toch nog even een bewerking doen over de vorst, omdat ik dan kan rijden? Dat heeft er wel mee te maken. En je werktuigen moet je erop aanpassen. De soorten groenbemesters die je zaait. Want het is niet zo als ik hem, dat ik hem niet meer omdraai, dat hij dan gewoon zwart ziet. Nee, ik probeer hem ook groen te houden in de winter.
0: Ja.
1: Dus dat het eigenlijk een jaar rond je perceel gewoon groen is.
0: Ja, en je zit natuurlijk, die verzilting is er aan. Je zit vlak bij de zee. Ik begreep dat je ook zeekraal, kweekt. Wat heeft dat voor een effect? Of hoe werkt dat?
1: Nou ja, je bent natuurlijk gewoon op zoek naar een andere gewassen en andere mogelijkheden. En dat is zeker al is daar één van. En op ons laagst gelegen stukje grond telen wij dan zeker al. En ja, dat kan goed tegen zout water. Het heeft alleen ook wel zoet water ook gewoon nodig. Want het is niet zo dat je zegt van, met alleen maar zout water komt het ook goed. Op een gegeven moment verdampt het water en blijft het zout achter. En dat is zelfs voor de zeker al te veel. Dus je hebt ook gewoon wel regen nodig. Alleen het is wel een plant die beter tegen de zoutomstandigheden kan. En in mijn situatie, als het zoete water op is, ja, dan komt het zoute water steeds meer naar boven. En ja, dan kan die zeker al daar gelukkig beter tegen dan een gewas als aardappelen bijvoorbeeld.
0: Ja, en hebben de Zeeuwse boeren met hele andere omstandigheden te maken dan op andere plekken in het land? Als je dat vergelijkt met Brabant naast je, op wat voor manier?
1: Ja, zeker wel. Ja, wij kunnen eigenlijk, ik denk dat 95% van het areaal wat in Zeeland ligt aan grond, dat niet beregend kan worden.
0: Oh.
1: Dus ja, dan... je kan gewoon niet beregenen. Dus je bent gewoon echt puur afhankelijk van het regenwater wat er valt.
0: Ja, je hebt geen reservoirs.
1: Nee, ja, die worden er wel gemaakt. En ik ga dat misschien in de toekomst ook doen. Daar ben ik natuurlijk ook nog wel aan het kijken wat de mogelijkheden zijn. Alleen het oppervlaktewater is er bijna overal zout. Er zijn enkele plekjes waar dat er wel oppervlaktewater is. Wat nog wel eventueel een klein beetje zoet is wat gebruikt kan worden. En er veel zoetwaterbellen zijn er wel. Die kunnen ook nog wel gebruikt worden. Maar gewoon even de slang in de sloot hangen en de beregeningspomp aanzetten. Dat is hier al eigenlijk bijna niet aan de orde in Zeeland.
0: Nee. Maar jouw manier is in ieder geval al veel beter dan de ouderwetse manier, hè? Dus dit is wel een beetje waar we meer naartoe moeten gaan, toch? Dat die bodem veel meer water kan vasthouden.
1: Op mijn perceel en mijn grondsoort denk ik dat dat wel een van de juiste oplossingen is. En je probeert gewoon je grond weerbaarder te maken. Ja. En als het water op is, is het ook echt op. En dan kan je het nog zo goed voor elkaar hebben, maar dan groeit het nog niet, zeg maar. Ja. Alleen je probeert bij wijze van 2-3 weken voorsprong te hebben met je grond. Dat je gewas het net ietsje langer uithoudt. Dat is de grootste uitdaging, denk ik.
0: Nou, ik wens jou toch hele mooie regenbuien toe binnenkort. Ik hoop het dat die oogst goed wordt.
1: Ja, ik zat net te kijken vanmiddag misschien 10 mm. Dus dat zal een onweersbui zijn. Dus die valt wel of die valt niet. Dus dat wordt even afwachten.
0: Ja, en precies dan op jouw perceel natuurlijk. Maarten Jansen, akkerbouwer. Schouwen-Duiveland, zei je toch? Nee,
1: Zuid-Beveland.
0: Ik ga nu heel
1: Zuid-Beveland. Ik ga heel Zeeland
0: door. Dankjewel. En dankjewel voor je mooie uitleg.
1: Alsjeblieft, dankjewel.

El último suspiro, de laatste zucht. En de aarde zucht onder die hitte. Erik Farzon Morel, beroemde flamenco gitarist, componist, componeerde dit in de Andalusische hitte. Vergelijkbaar natuurlijk ongeveer nu met onze hitte. Zeker ook vandaag. Nou, even wat ook een beetje heet onder de voeten is. Misschien is de opgave van het cryptogram, die luidt Nederlands roman voor de lieve vrede. Nou, jullie zitten daar flink op te kauwen. Van de koele meren des doods. Niet goed. Filijnen zegt sorry. Het zwijgen van Voskuil of de duif van Eerwan Droog. Eerwan Droog, hè, pas net uit. Allemaal ook, kan ik helaas niet goed rekenen. Je hebt nog een kwartier de tijd.

0: De beroemde Pavane van Gabriel Fauré, nu een versie voor koor en orkest, dat hoorde je wel. Dat was het Limburg Symfonieorkest en het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Ed Spanjaard. Precies 8:30, het nieuwsoverzicht van dinsdag 4 augustus. De natuurbrand bij Venray heeft zich vannacht uitgebreid tot een gebied van zo'n 100 hectare. Er is veel rookontwikkeling, maar dorpen in de omgeving worden niet bedreigd. Er worden blushelikopters ingezet, maar daarmee is de brand nog niet uit, zegt de brandweer bij de NOS.
1: Was het maar zo simpel inderdaad, want waar je eerder het vuur boven in de boom had zitten, zit het nu vooral laag op het oppervlak. Dus door de droogte is het ook gelijk, verdampt het heel snel.
0: Intussen zijn er nog steeds Nederlanders die niet weg kunnen als gevolg van de bosbranden in de buurt van Bordeaux. Rob Steendijk bijvoorbeeld werd geëvacueerd van zijn camping en zit nu voor de zoveelste dag in een feestzaal in een dorp bij de buurt.
2: We kregen gisteren op het laatste moment bericht dat we toch nog niet terug konden, want er waren mijnen gevonden in het gebied waar wij langs moeten en die moeten ontmanteld worden. En we zitten hier al 13 dagen, dus die 14e dag kunnen we ook nog wel overbruggen.
0: Steendijk hoopt morgen terug naar huis te mogen reizen. EU-ministers komen vandaag in spoedoverleg bijeen nadat vorige week zo'n 50.000 Marokkanen probeerden te vluchten naar de Spaanse exclave Ceuta. Italië, maar ook Denemarken verweten Spanje toen zijn grenscontroles niet op orde te hebben. NOS-correspondent Roemer Okhuizen.
3: Ja, ik verwacht toch wel dat we vandaag een zachtere toon gaan horen dan de afgelopen dagen. Waarin heel erg benadrukt gaat worden dat de EU dit gezamenlijk moet gaan oplossen. Want kijk, al die verwijten over en weer hebben toch wel het beeld achtergelaten dat landen al heel snel naar elkaar gaan wijzen wanneer er serieuze problemen ontstaan. Ja, en dat is natuurlijk juist precies wat ze niet willen uitstralen hier in Brussel.
0: In Ceuta zelf is de situatie gespannen. Volgens de Spaanse wet mogen minderjarige vluchtelingen niet meteen worden teruggestuurd. In de exclave zitten nu honderden kinderen die meezwommen naar de stad, maar nu zonder ouders worden opgevangen. Dat je soms tot 20 of 30 euro entree moet betalen om een strand in Italië te betreden, is bekend. Nu blijkt het in Turkije al niet anders. Officieel is elk strand daar openbaar gebied. Maar in de praktijk is het gewoon betalen. Dat blijkt onder andere in de populaire Turkse badplaats Bodrum. NOS-correspondent Gülsey Ersetin.
4: Door de hoge inflatie en de stijgende prijzen is een dagje naar het strand gaan voor veel Turken onbetaalbaar geworden. Ze klagen dat veel beachclubs en hotels steeds meer ruimte innemen op deze openbare stranden. Stranden die toegankelijk moeten zijn voor iedereen.
0: Ja, op verschillende plekken zijn Turken de straat opgegaan om te demonstreren tegen het afsluiten van de stranden. En Jeroen staat hier naast me voor weer en verkeer.
5: Ja, zonnig vandaag, ook wel wat bewolking. En vanavond in het oosten van het land kans op een onweersbui. Bij een zwak tot matige wind uit de uiteenlopende richtingen wordt het tot zo'n 33 graden vandaag. De technische problemen op de afsluitdijk zijn voorbij. En dat betekent dat je daar weer gewoon overheen kunt rijden. De grenscontroles op de A325 Arnhem richting Duitse grens. Tussen het knooppunt Rezen naar de A15 richting Bemmel. Ja, die gaan gewoon door. En dat betekent dat je daar in een korte file staat. Maar ja, toch wel zo'n 25 minuten vertraging. En door de naburige natuurbrand, je had het er net over, rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray.
6: De ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Dit was deel 1. Ik moest even kuchen. Uit het cellenconcert van Carl Philipp Emanuel Bach. Je hoorde Nicholas Altstedt, celliste samen met Arcangelo, onder leiding van Jonathan Cohen. We gaan zo naar weer een vakantieverhaal van jullie. En daarvoor een van de beroemde Gnossiens van Erik Satie. Maar let op, nu op Celesta.

0: Celia Garcia bespeelde de Celesta. Ja, Carina zegt, klonk het nou? Ligt het aan mijn oor of klonk dit niet zuiver? Ja, dat weet ik niet. Ik vond het toch wel heel erg mooi. Heel dromerig hè, op Celesta, deze Gnossien nummer 3 van Erik Satie.
1: Groeten uit.
0: Ja, en dat was het geluid van natuurlijk een ballpoint of een pen gewoon op een aanzichtkaart. Want deze hele zomer hoor je in de ochtend jullie eigen vakantieverhalen. We vroegen je om speciale verhalen. Kort, kleine verhalen, maar misschien wel een grote vakantieherinnering. En vandaag wat Mehmet Küçükkaya'san als kind meemaakte. Pieter van Nes leest zijn verhaal voor.
2: Het is de zomer van 1976. We zijn gisteren met de auto in Turkije gearriveerd. Meteen ben ik verliefd geworden op die roodgele brommer van mijn oom. Als je de hete peper helemaal opeet, mag je mee op de brommer, zegt mijn oom lachend. Mijn moeder kijkt kwaad naar mijn oom en zegt dat hij mij met rust moet laten. Een klein jongetje van 4 kan geen hele pepers opeten. Maar ik wil zo graag op die snelle brommer van hem. Mijn moeder verlaat de keuken. Mijn oom laat de rode peper zien en draait hem voor mijn ogen. Het ziet er vrij onschuldig uit. Ga je mee? Zeg dan geen nee, rijmt mijn oom. Ik twijfel. En dan gris ik de peper uit zijn hand en stop het in mijn mond. Het vuur ontploft in mijn lichaam. En de brommer? Dat kreng wil ik nooit meer zien.

Oom. Dit was het gepeperde verhaal van Mehmet Küçükaysan uit Turkije. En je hoorde muziek ook uit Turkije van Fazil Say, die het verhaal omlijstte. En Mehmet, gefeliciteerd. Ook voor jou staat een speciaal glas van de ochtend klaar.

Muziek van Germaine Taillefer. Je hoorde uit haar concertino voor harp en orkest het derde deel. Eerste harpiste van de Berliner Philharmoniker is Marie-Pierre Langlamet. Zij was de soliste. En die Berliner Philharmoniker stond onder leiding van Juanjo Mena. Oh, ik dacht dat we nu het cryptogram... Ja, Erik... Ja, wiep. Nou ja, dat is het cryptogram. Ik doe het even na. De opgave was... Ja, daar is hij. Hey, we moesten er even weer bij blijven. Ja, het loopt al tegen 9. We zakken een beetje in. Nederlandse roman Voor de Lieve Vrede. Nou, daar kwam echt een hele boekenkast aan titels kwam langs. Libres, het bestand, doorbreek de stilte, sprakeloos, berusting, de engelenmaker... Het zwijgen van, kom hier dat ik u kus, de duif zoekt... Nou ja, de vriendschap van Connie Palme, Filijnen zegt sorry. Het is allemaal niet goed, het is ook lastig. Het was heel cryptisch, Nederlandse roman Voor de Lieve Vrede. Ja, en Ed Niese, een paar goede antwoorden trouwens... maar Ed Niese uit Eindhoven, die had het goed, die zegt... Aan het einde van de oorlog. Het boek van Bert Natter, dat dit jaar de Libris Literatuurprijs won... Hè, aan het einde van de oorlog, is natuurlijk vlak voor de Lieve Vrede. Om het maar even uit te leggen. Ja, ik moest ook zelf even doordenken. Trouwens, een schitterend, ik heb het gelezen, een heel beklemmend boek. Ik mocht Bert Natter ook kort daarover interviewen. Ja, bijzonder, prachtig. Dus ik zou zeggen, een aanrader. En Ed, gefeliciteerd. Jij krijgt dat felbegeerde, dubbelwandige glas van de ochtend.

0: En we sloten deze ochtend af met François Couperin, Le Grand. Nou, over Le Grand gesproken. Hiernaast me staat de grootste Abnieuwdoor.
1: Nou ja,
0: je bent 1 meter. Ja, los van jou natuurlijk.
1: Ik ben 1 meter, ja.
0: 1 meter, nee, ik weet niet, 90 of zo?
1: Ja, zoiets. Maar nu groeit nog een beetje.
0: Ja, zeker. Je steekt kop en schouders boven mij uit. Ja. Wat ga je doen?
1: Mooie trompetmuziek zometeen. En vrijkaartje voor een nieuwe film komt deze week uit La Primavera over de Rode Priester, over Vivaldi. Dus bioscoopkaartjes.
0: Daar gaat volgens mij donderdag Ab het Ab Zacht het over hebben, dus dat is leuk.
1: Dat is Ab Hart. Ja.
0: Goed, blijf luisteren. Dag.
2: Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Klassiek. Podcast. Vaak zitten organisten ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
3: Ik denk dat ik een jaar of 3 was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
4: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
5: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
2: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
6: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: 19 tot 23 augustus, Wagner-Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 3 jaar tijd was er een stijging van bijna 27%. De politie maakt zich vooral zorgen over de pistolen.
2: In landen als Duitsland en België zijn dit soort wapens vrij verkrijgbaar. En het probleem is dat veel van dit soort wapens om te bouwen zijn tot scherpschietende vuurwapens.
1: Het is niet duidelijk of er ook echt meer mensen met zulke wapens rondlopen. De politie heeft de afgelopen jaren meer aandacht besteed aan het opsporen ervan. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Oekraïense media speculeerden daar al langer over, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Die hadden eerder al gemeld dat ze verwikkeld is in een onderzoek van anticorruptieinstanties vanwege fout opgegeven inkomsten. Dus nou ja, goed, ze lijkt daarom nu te vertrekken.
1: De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky ook onder meer zijn legerchef en de minister van Defensie. Volgens de president zijn de verschuivingen nodig om het bestuur in Oekraïne een nieuwe impuls te geven. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd om meer winst te maken. De netto winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro. Net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nu toe weinig last te hebben. En het weer, zon en wolkenvelden, later in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui en het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goedemorgen en hartelijk welkom. De eerste muziek die is van Giuseppe Torelli, wordt gespeeld door Thomas Hammes en hij is de trompetsolist.

opgewekte start van deze klassieke van dinsdag 4 augustus. Thomas Hammes met het Kamerorkest van Europa onder leiding van Nicole Matt en het eerste deel uit het trompetconcert in D van Giuseppe Torelli. Nogmaals van harte welkom. Fijn dat je luistert naar deze klassieke met zometeen muziek van Frédéric Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart en Sergei Prokofjev. En later vanochtend ook nog kans op vrijkaartjes, jawel, ik zeg het alvast maar, voor een nieuwe film. Een film La Primavera, de lente. En die gaat over de componist van La Primavera. De eerste deel uit de vierjarige tijden van, inderdaad, Antonio Vivaldi. Hoe dat zit met die vrijkaartjes voor die muziekfilm hoor je in de loop van de ochtend. Eerst dus, zoals gezegd, Chopin.

Chopin op de dinsdagochtend, verzucht Louise via de NPO Luister-app. Je weet het, je kan altijd reageren via diezelfde NPO Luister-app. Ja, dat klopt, Louise. Het was Chopin, om precies te zijn, het slot van zijn tweede pianoconcert. Solist Nikolaj Luganski en daarbij Symfonia Varsovia onder leiding van Alexander Vedernikov. En nu iets waar de hemel even nog wat meer van open gaat. Het Agnus Dei uit Mozarts Kroningsmis. Slotdeel waarin de sopraan smeekt om vrede. Dona nobis pacem, geef ons vrede. En als je goed luistert, dan zou je misschien die melodie herkennen, want Mozart hield zoveel van deze klanken dat hij ze later opnieuw gebruikte. Dan zingt de gravin in zijn opera Le Nozze di Figaro er haar dove sono mee. Haar aria over verloren geluk. Ja, kerk en operahuis, gebed en verlangen in één en dezelfde onaardse melodie. Hemels gezongen onder andere door sopraan Sandrine Piot en collega's en het Insula Orchestra en Accentus onder leiding van Laurence Equilbey. Het Agnus Dei uit de Krönungsmesse van Mozart.

Agnus Dei. Dona Nobis Pacem, ja, verleen ons vrede, geef ons vrede. Een oproep van alle tijden, nog immer actueel. En zo mooi deel uitmaken dat Agnus Dei van die Krönungsmesse van Wolfgang Amadeus Mozart en gezongen in dit geval door sopraan Sandrine Pio en daarbij het Insula Orchestra en het koor Accentus onder leiding van Laurence Equidbay.

Lavinia Meijer speelde de prelude uit de stukken Opus 12 van Sergei Prokofjev. Zometeen de kettingreactie, de vaste rubriek rond 9:30. Natuurlijk weer nieuwe muziek als nieuwe schakel. Maar eerst ja, een uitgesteld of een beloftevol verlangen. Zo zou ik het willen omschrijven. Een inleiding eerst. En je denkt van wanneer gaat die over, die inleiding, in de vloeiende driekwartsmaat van de wals. Even wachten, maar dan heb je ook wat verlangen en dan verlossing. Concertwals van Alexander Glazounov.

0: Kettingreactie.
1: Ja, de vaste rubriek in de klassiekers rond 9:30. De rubriek waarin je als luisteraar met muziek kan reageren op muziek door een andere luisteraar aangedragen. Altijd even terugblikken, muzikaal gezien, dan even terugluisteren. Gisteren klonk het lied Die Post uit Winterreizen van Schubert.

posthoorn klinkt. En dan springt het hart op vol verwachting. Zit er iets voor me bij in de post? Ja, Schubert, Winterreizen, dat lied ter aarde waarin de posthoorn dus klinkt en het hart van die reiziger opspringt. Er kwamen meteen meerdere luisteraars op hetzelfde idee. Ik neem het even mee. En wat voor een idee is het? Nou, Irene van der Elst schrijft: mijn moeder heette Christine, maar voor de oorlog werd zij Christel genoemd. Voor de schakel lijkt mij het lied Ich bin die Christel von der Post, jawel, uit de operette Der Vogelhändler van Carl Zeller, wel een goed idee. En Erik Verkruijsen uit Schiedam, die dacht eigenlijk precies hetzelfde. Hij schrijft: leuk, Ab, dat je er weer bent. Misschien was je wel op vakantie in Tirol en ben je daar Christel tegengekomen, die uit Der Vogelhändler. En dan zingt ze voor jou en voor ons Ich bin die Christel von der Post. En dan zijn we weer in de kettingreactie. En dan is er nog een derde luisteraar, Marijke Doornbos uit Zwolle, die het lied ook koos. En dan voor een fijnzinnige muzikale reden. Ze schrijft: wat mij altijd ontroert is dat in de pianobegeleiding van dit operettelied dezelfde signaaltonen van de posthoorn klinken als bij Schubert's Die Post. Diezelfde hoorn, maar dan 100 jaar later. Bij Schubert brengt hij weemoed, bij Zeller brengt hij pure vrolijkheid.

Brand. Barbara Bonney als Christel. Jawel, Christel von der Post uit de operette Der Vogelhändler van Carl Zeller. En pianist was Ronald Schneider. Operette dus, maar wederom de post. Het bezorgen van berichten als thema in de kettingreactie. Blijft dat zo of gaan we een andere kant op? Dat is helemaal aan jou, lieve luisteraar, want daar draait het om in de klassieken. Welke muziek moet er volgen op Ich bin der Christel von der Post? Laat mij het weten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl.

0: James Horner dirigeerde het London Symphony Orchestra in zijn eigen muziek. Muziek die hij schrijft bij de film Legends of the Fall. En dit was een deel, The Ludlows. Ja, en over films gesproken, prachtige muziek bij die film, The Legends of the Fall. Straks vrijkaartjes kan je hier zomaar winnen in deze klassieker. Voor een film over Antonio Vivaldi, La Primavera. Dus check het allemaal even. Die komt deze week uit. Dat is een spiksplinternieuwe film. Daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. Maar hou dat dus in de gaten. Sowieso blijven luisteren naar
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Dat was Camerata Arceo in het Allegro Vivace, deel 3 uit het octet voor blazers en strijkers van Franz Schubert. Ken je dat? Dat je kijkt naar een prachtige film waarin gemusiceerd wordt, al dan niet een kostuumfilm, een historische film. En dan zie je een acteur die zogenaamd viool speelt, maar zijn strijkstok zweeft ergens boven de snaren. Zijn vingers doen maar wat. En je denkt, ja, daar klopt helemaal niks van. Dat kan je zien en dat kan je bij wijze van spreken ook horen. Dan is de betovering toch meteen weg, hoe goed er ook geacteerd wordt. Moet gewoon wel kloppen natuurlijk. Zeker als het over muziekfilms gaat. Nou, bij de nieuwe Vivaldi-film hoef je daar helemaal geen last van te hebben. En dat is geen toeval, want de film is gemaakt door een operaregisseur, namelijk de Italiaan Damiano Micheletto. Wereldberoemd in de operawereld. En hij maakt hier zijn filmdebuut. Iemand die zijn hele leven met muzici en muziek werkt. En die laat dus geen acteur onovertuigend een viool of wat dan ook vasthouden. De film heet Primavera en speelt zich af in het Venetië van de vroege 18e eeuw. Antonio Vivaldi wordt vioolleraar aan de Ospedale della Pietà, beroemde meisjesweeshuis waar hij een van de beste orkesten van Europa opbouwt. Allemaal jonge vrouwen in dat orkest. En het verhaal wordt ook verteld door een van de jonge vrouwen, Cecilia, een van zijn getalenteerde leerlingen die via de muziek en via Vivaldi een uitweg zoekt uit het lot dat voor haar is uitgestippeld. De film is gebaseerd op de bekroonde roman Stabat Mater van Tiziano Scarpa. Nou, Primavera gaat deze week in première. En dat is overmorgen vanaf 6 augustus draait hij in de bioscoop. En het leuke is, wij hier in de klassieken hebben, en ik noem even de aantallen, 5 keer 2 vrijkaartjes te verloten. Nou, en wil je meeloten? Dan kan dat vanaf nu. Heel belangrijk is wel dat je bij het meeloten via de NPO Luister-app of via de mail deklassieken@avrotros.nl dat je vermeldt niet alleen je naam, maar ook je postadres, want de speciale Primavera kaarten worden dan per post, niet per postkoets, maar gewoon per post, opgestuurd. En hier alvast een voorproefje, dus ga lekker even mailen, appen voor die kaartjes van La Primavera. Dan klinkt ook de lente van diezelfde Vivaldi hier uitgevoerd door Janine Jansen.

Janine Jansen, viool en muzikale vrienden en familie. In het begin van La Primavera, de lente uit de vierjarige tijden van Antonio Vivaldi. Ja, en dat is dus ook de titel van die nieuwe film. Die gaat deze week in première. Primavera, over Antonio Vivaldi. En met name ook over de jonge vrouw Cecilia, een van zijn getalenteerde leerlingen daar in Venetië. Speelfilmdebuut van opera-regisseur, Italiaanse regisseur Damiano Micheletto. Het wordt een muziekfilm waarin alles klopt. En jij kan erbij zijn, meeloten via de NPO Luister-app of de mail. Met daarbij wel vermelde, heel belangrijk, je postadres. Want die Primavera-kaartjes worden naar je opgestuurd. En loten kan tot 11 uur vanochtend. En de winnaars die krijgen in de loop van de middag bericht. En wij gaan gewoon verder met de loop van de ochtend hier in de klassieken van Avrotros. Op NPO Klassiek met straks muziek van Maurice Ravel. Tot zo!

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1984. De Spaanse meesterpianist Alicia de la Rocha gaf een solo optreden in het Amsterdamse Concertgebouw. En het publiek kon er geen genoeg van krijgen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
3: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
4: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
3: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 5:30, VPRO NPO 2.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe geen last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen omgekomen zijn. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen Terdamme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
5: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Ab Nieuwdorp.
1: Welkom en welkom terug. En we worden lekker geappt en gemaild voor die vrijkaartjes voor La Primavera. Het kan nog tot 11 uur vanochtend. Die nieuwe muziekfilm die deze week in première gaat over Antonio Vivaldi. Ja, fijn dat je luistert naar deze klassieke op 4 augustus. Met nu een frisse dansende start van dit tweede uur. Dankzij de muziek van Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin. Eerbetoon aan de Franse barok. Aan de sierlijke klavesimbelmuziek van componisten als François Couperin. Ravel poetste die oude dansvormen op, gaf ze een 20e eeuwse glans, een prelude die tintelt als zonlicht op water, menuet vol gratie en een rigodon die huppelt van plezier. Maar onder al dat licht schuilt iets anders, want Ravel schreef dit werk tijdens en na de Eerste Wereldoorlog en droeg elk deel op aan een vriend die aan het front was gesneuveld. Toen iemand hem zei dat de muziek daarvoor eigenlijk te vrolijk was, antwoordde Ravel: de doden zijn droevig genoeg in hun eeuwige stilte. Vrolijkheid dus als eerbetoon, dansen om te herdenken. En dat past bij vandaag, want op deze 4 augustus in het jaar 1914 werd die Eerste Wereldoorlog werkelijkheid. Zometeen meer daarover, met ook muziek. Maar eerst dus het licht in Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel.

Orchestra Symphonique de Montréal, onder leiding van Charles Dutoit, speelde delen uit Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel. Een tombeau, een monument, een tombe letterlijk oprichten ter nagedachtenis en hommage ook aan de stijl van de Couperins, de barokcomponisten, maar ook aan de vrienden die hij verloor, Maurice Ravel, in de Eerste Wereldoorlog. Ja, die op deze dag, 4 augustus 1914, officieel begon. Want toen verklaarde Groot-Brittannië de oorlog aan Duitsland, nadat de Duitse troepen het neutrale België waren binnengevallen. Het was het begin van die Eerste Wereldoorlog, La Grande Guerre, de grote oorlog, de Great War, en van 4 jaar verschrikking die niemand had zien aankomen. Niemand? Bijna niemand, want luister naar wat Gustav Holst in precies diezelfde tijd begon te componeren. The Planets, een suite over de planeten, niet als astronomie, maar als karakters, als krachten, mythologische figuren ook, die goden die bezocht worden, als het ware. Holst opent zometeen met Mars, the bringer of war, de oorlogsgod. Hij begon eraan, aan de vooravond van de oorlog, en het is alsof hij de toekomst hoorde aankomen. Een meedogenloos stampend ritme in een onregelmatige vijfkwartsmaat. 5 tellen die maar niet lekker lopen, die je geen rust gunnen, als een oorlogsmachine die onafwendbaar op je afkomt. Dit is geen heroïsche strijd met zwaarden, dit is de 20e eeuw, staal, motoren, massavernietiging. Muziek die klinkt alsof ze de loopgraven al voor zich zag. Ja, en als je Mars hoort zometeen, dan hoor je meteen misschien nog iets anders. Star Wars, want John Williams putte voor zijn Imperial March en zijn slagvelden in de ruimte rechtstreeks uit dit stuk. Holst is, zonder het te weten, de grootvader van de filmmuziek. Maar Holst laat het daar niet bij. Na de god van de oorlog komt Venus, the bringer of peace. Balsem, stilte, verzoening. Alsof de wereld even op adem kan komen. En dan het kwikzilveren Mercury, de gevleugelde boodschapper van de goden, die voorbij flitst, voor je hem kunt vastpakken. En daarna komt het deel Jupiter, the bringer of jollity. Breed, gul, uitbundig, met daarin die ene melodie die zo geliefd werd dat heel Engeland haar nu als hymne zingt. I voted in my country. En dan aan het einde van deze selectie uit The Planets het meest onwerkelijke deel, Neptune, the Mystic. Muziek die oplost in het niets, met ver weg een woordloos vrouwenkoor dat zingt zonder woorden, zachter en zachter, tot je niet meer weet of je het nog hoort of alleen nog voelt. Ja, de eerste keer in de muziekgeschiedenis dat een stuk niet eindigt, maar gewoon wegdrijft de ruimte in. Ja, zo gaan we van de god van de oorlog naar de mysteries van het heelal. Gustav Holst, delen uit The Planets door het National Youth Orchestra of Great Britain en het City of William Symphony Orchestra Youth Orchestra onder leiding van Edward Gardner met Mars.

En zo blijft dat gezang in het universum klinken. Ja, Neptunus, de Mysticus en de voor andere derde aard, The Planets van Gustav Holst. In het laatste deel, Neptune, de Mystic, hoorde je ook de klank van de Celesta. En dat woordloze koor, ja, als je van die mysterieuze klanken houdt, dan verwijs ik je ook heel graag naar muziek van een goede vriend van Gustav Holst, Ray Vaughan Williams, in zijn Symphonia Antarctica over de Zuidpool. Diezelfde sfeer, een van die delen daarvan. En Debussy, Claude Debussy, zijn Sirène uit zijn Trois Nocturnes. Maar goed, dit waren delen uit The Planets van Holst. Gespeeld door het National Youth Orchestra of Great Britain. En ook het National Youth Chorus onder leiding van Edward Gardner. Zometeen natuurlijk, nu al, meer klassieken van Avrotros op NPO Klassiek. Met straks muziek van Bach en Haydn. En nu nog wat Joaquin Rodrigo, het eerste deel uit zijn Concierto de Aranjuez.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov. Dit stuk had nooit geschreven kunnen worden zonder de 19e-eeuwse Dr. Phil.
2: Psychiater Nikolai Daal.
1: Ja.
2: En daar kan hij zijn hart luchten. En als ik nu kijk naar de eerste pagina van zijn tweede pianoconcert, dan staat het opgedragen aan monsieur Nikolai Daal.
1: Oh, prachtig.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
10: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
9: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen. In de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 5:30 PM, VPRO NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgs natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond en Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit naar van het zuiden naar het noorden. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook het zuiden van Gelderland heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. En tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden, later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
5: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
4: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Klassiek. Tros.

finale aard. Symfonie nummer 48 van Haydn door het Orpheus Chamber Orchestra. Onder leiding van wie altijd, hè? Want ze spelen zonder dirigent. Dus ze spelen fantastisch samen. Het Orpheus Chamber Orchestra. Nou, onder leiding van John Budd, dat kan ik al meedelen, speelt nu het Dunedin Consort uit Edinburgh. De vierde orkestsuite van Johann Sebastian Bach. Muziek die klinkt als een feest dat op het punt staat van beginnen. Pauken, drie trompetten, schitteren als goud. Meteen zit je midden in die feestzaal. Geen aanloop, geen opwarmen. Nee, hop, je bent er gewoon. Bach schreef deze vierde orkestsuite voor de grote gelegenheden in Leipzig. En je hoort de gelegenheid eraan af. Dit is muziek om je glas op te heffen. En heerlijk de glazen te vullen met alles wat bruist en bubbelt. En tussen al die glans door neemt Bach je ook nog even apart. Een dans hier, een galanterie daar. De boeré die stevig doorstapt, het menuet dat vriendelijk buigt. Alsof hij zegt, een feest is niet alleen lawaai en pracht. Het zijn ook die kleine momenten aan de rand van de balzaal. Waar je even op adem komt en denkt, wat is dit fijn. Maar eerst de grande entrée.

0: Je hoorde de vierde orkestsuite met daarbij het Bach-werkend verzorgingsnummer 1069. Muziek van Johann Sebastian Bach, gespeeld door het Dunedin Consort onder leiding van John Budd.
1: De Klassieken met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.

Muziek van Ludwig van Beethoven. Om precies te zijn, het langzame deel Adagio con molto espressione uit de 11e pianosonate, gespeeld door Jean-Eflam Bavouget. Ja, vorige week was ik in Friesland, in het prachtige natuurgebied De Rotte Gemeente, bij het dorpje Nijetreinen. Daar staat een prachtige oude poldermolen uit 1855, de Rietvink, trouwens met een heerlijke theetuin ook op vrijdag en zaterdag. En de molen met zijn wieken vier tegen die Friese lucht, met prachtige wolken daarin. En rondom de molen heerlijk genoot ook van de zwaluwen, tientallen. Ze scheerden door de lucht, doken en draaiden, floten en piepten. En af en toe streek er een groepje neer op een van de molenwieken, om daar even gezellig bij elkaar te zitten kwetteren. Ik heb er minutenlang naar zitten kijken, terwijl ik een beetje heerlijk aan het lezen was. Af en toe afgewisseld. Je vergeet de tijd. Nou, en laat er nou net een wals bestaan die precies dat verklankt, dat gevoel. Joseph Strauss, de jongere broer van de beroemde Johann Strauss junior, schreef Dorfschwalben aus Österreich, Dorfschwalbe uit Oostenrijk. En luister maar naar het vogelfluitje dat er doorheen scheert. De strijkers die dartelen en cirkelen als zwaluwen boven een dorp in de zomer.

0: Applaus voor de Wiener Philharmoniker. Ze stonden onder leiding van Nicolas Harnoncourt, compleet met vogelfluitje in Dorfschwalben aus Österreich. Wals van Joseph Strauss met kwinkelerende, kwetterende zwaluwen in de hoofdrol. En het vogeltje van luisteraar Emeuke. Ze heeft volgens mij een agapornis, een liefdesparkiet is dat volgens mij, hè? Of een paraatje. Die heeft meegefloten en meegefluisterd. Leuk om te weten via de NPO Luister-app. En naast mij staat Johannes voor zometeen de muziekfabriek. Goedemorgen nog net. Goedemorgen, ja, Johannes. Wat ga je doen? Wat heb je meegenomen?
1: Een heleboel heb ik meegenomen. Doel jij nu ook op de snippet?
0: Zeker. Ik ben heel benieuwd.
1: Okay. Ja. Gaan we die gewoon luisteren? Of hoe werkt dit?
0: Neem ons mee.
1: Nou, we gaan iets heel bijzonders horen. Daarvoor neem ik je even mee naar het jaar 1968. Ver voordat wij geboren werden, allebei.
0: Heel ver, ja, heel ver.
1: Heel ver daarvoor. Het is een heel bijzonder duo dat we hier horen. Er zit een zeer bijzonder verhaal aan vast. Een heel bijzondere dynamiek die ook van het scherm spat als je de video erbij bekijkt. Okay. Zullen we het gewoon even gaan horen?
0: Ja.
2: Over mij als de wind.
0: Mooi.
2: Het verloren blad weer vindt. Het verdorde gram.
1: Wat zegt jou dit?
0: Dit zegt Ramses in ieder geval. En dan kan het niet anders dat het Lisbeth is erbij.
1: Mm-hmm. Ja? Heb je ooit live aan het werk gezien?
0: Nee, dat is echt nog. Ik heb ooit Ramses wel eens op een terras in Amsterdam gezien. Maar toen was het al, zijn nadagen, zeg maar.
1: Oh, ja. Ik heb hem nog op een podium gezien. En dat was een van zijn laatste optredens. Dat was in België, mijn geboortestad Sint-Niklaas. En hij stond daar op het podium. Nou, dat was denk ik enkele maanden voordat hij overleed. Dat heeft een hele grote indruk op mij gemaakt.
0: Kan me voorstellen.
1: Maar straks gaan we het hebben over die heel bijzondere band tussen hen. En ook wat daar vooral ook tussen hen in stond. Want Lisbeth List, die hield van hem meer dan hij van haar kon houden.
0: Dat verhaal dus allemaal straks bij jou, Johannes, in de muziekfabriek. En we gaan de seconde aftellen. En dat doen we tik-tak-tok met die old clockmaker. Jawel. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Ga deze zomer mee naar de mooiste muziekfestivals in Nederland en daarbuiten. We zijn er live bij met het NPO Klassiek Zomeravondconcert. Beleef de Zeister Muziekdagen, de Bayreuther Festspielen en de BBC Proms. Het Zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheid-apps die menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met privacygegevens doet en met wie dat wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland de rook. Het Soedanese leger heeft een droneaanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was er in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
2: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
3: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belzschak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
4: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
3: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
5: Goedemiddag.

O, zo feestelijke prelude uit het Te Deum van Marc-Antoine Charpentier, gespeeld hier door Les Arts Florissants onder leiding van William Christie. Vanmiddag in de muziekfabriek hoor je Pride-muziek van eigen bodem, Soldaten van Liefde. En de grote vraag is, waar reizen we vanmiddag heen? Dat bepaal jij. In de radioreisdienst ga ik op zoek naar muziek die jou terugbrengt naar een zomerherinnering. Laat van je horen en wie weet hoort je jouw muziek op NPO Klassiek.

0: De finale uit het 25e pianoconcert van Wolfgang Amadeus Mozart met Avko Besimbaev en het ORF Radiosymfonieorkester Wien onder leiding van Howard Griffiths.
1: Lekkere track. Johannes track van de dag.
0: Een van de hoogtepunten van Pride Amsterdam vond afgelopen zaterdag plaats. De iconische en traditionele botenparade. Een dag waarop feest en protest hand in hand gaan. Een dag waarop queer mensen zich vrij en zichtbaar door de stad kunnen bewegen. Was het elke dag maar zo'n feest, denk ik dan. World Pride Amsterdam duurt nog tot en met 8 augustus, tot en met zaterdag. Maar om ook daarna de vlam van Pride te laten branden, wil ik je heel graag deze week muziek laten horen van queer artiesten. En het volgende lied raakt mij iedere keer opnieuw. In mijn beleving hoor je het verhaal van een man die niet van een vrouw kan houden, omdat hij homoseksueel is. En dat is een lot dat niet alleen in dit lied wordt bezongen, maar dat in het echte leven voor veel mensen lange tijd een bittere werkelijkheid was en ook nog is. En zo was dat ook voor Ramses Shaffy en Lisbeth List. Dit is Duet in een live-opname uit 1968.

Ranse Shaffi, Lisbeth List in een live-opname uit 1968, een jaar nadat dit nummer uitkwam, samen met trio Louis van Dijk, duet, een lied over liefde. En dat betekent soms ook dat je niet van jezelf laat houden.

0: Muziek uit de film Braveheart uit 1995 voor The Love of a Princess, gespeeld door London Symphony Orchestra onder leiding van de componist zelf, James Horner. En daarvoor hoorde je een bewerking van een van de etudes voor piano van Frédéric Chopin, gespeeld op harp door Anneleen Leenaerts.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op

0: NPO Klassiek. Radio Reisdienst.
1: De zomer is het seizoen bij uitstek om nieuwe herinneringen te maken. Of om terug te blikken op zomers die je altijd zullen bijblijven. En dat doen we dan ook in de Radio Reisdienst. Op de tonen van muziek reizen we terug in de tijd naar jouw zomerse herinnering. Juriaan Johan die liet weten dat hij heel erg houdt van de klassieke muziek uit de studio Ghibli. Dat is de bekendste filmstudio uit Japan voor animefilms. En Juriaan Johan schrijft: ik moet nog even wachten op mijn vakantie. Ik ga in september naar Japan. Maar om nu mijn werkweken al door te komen, luister ik heel veel naar de muziek van Yo Hisaishi. Wil je voor mij alsjeblieft One Summer's Day draaien? Natuurlijk!

de zomermuziek van NPO Klassiek-luisteraar Juriaan Johan, One Summer's Day van Joe Hisaishi. London Symphony Orchestra speelde hier. En ik ben heel benieuwd welke muziek katapulteert jou terug naar een zomerherinnering. Of welke muziek is ontegensprekelijk verbonden met een bepaalde zomer. Laat het me weten via de NPO Luister-app of via mail naar de muziekfabriek@avrotros.nl of via npoklassiek.nl/radioreisdienst. En wie weet hoor je jouw zomer hier op NPO Klassiek.

London Philharmonic Orchestra onder leiding van Vernon Handley met de overture tot The Wasps van Rayfong Williams. En nu Strawberries and Cream.

Can She Excuse My Wrongs, een van de Lacrimae or Seven Tears van John Dowland. En daarvoor hoorde je op blokfluit Barbara Heindelmeijer met La Ninfea, met Strawberries and Cream van John Playford. Bescheidenheid, luisteren, geen ego, maar een oprechte inspanning om de muziek te dienen. En het lef om een beetje roekeloos te zijn. Dat is voor Mathias Duplessis het allerbelangrijkste in zijn samenwerking met muzici met verschillende culturele en muzikale achtergronden. De grote inspiratiebron van deze Franse multi-instrumentalist is zijn wens om als ambassadeur voor vrede over de hele wereld op te treden. Muzici zijn, zo zegt hij, de laatste soldaten van de liefde.

prachtige compositie van gitarist Matthias Duplessis. Hij speelde het hier met The Violins of the World, A Japanese in Paris, heet deze muziek. Zometeen in de muziekfabriek een van de meest feestelijke muziekstukken uit de barok. En tot die tijd is dit nog de wals uit de vijfde symfonie van Peter Tchaikovsky.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1984. De Spaanse meesterpianist Alicia de la Rocha gaf een solo optreden in het Amsterdamse Concertgebouw. En het publiek kon er geen genoeg van krijgen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op nploklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekend. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna vlam tijdens de overtocht. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Het gevolg is onder meer dat het ministerie uitleg wil en er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een opvangplek. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit Persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en met wie dat wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale dodental op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het centrum van de ebola-uitbraak bevindt zich in het noordoosten van het land, waar 90% van de gevallen is vastgesteld. Volgens de gezondheidsautoriteiten is het onbekend waar het virus voor het eerst uitbrak. Onderzoek is lastig vanwege onder meer gewapende conflicten in die regio. Honderden brandweermensen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland de rook. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking. En in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche 7e symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
7: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Johannes Wierik Speetjens.

De introduzione teatrale van Pietro Locatelli, gespeeld door Raglan Baroque Players onder leiding van Elizabeth Wallfish. Welkom bij de Muziekfabriek met de komende tijd een concerttip op de Alkmaarse grachten, een nieuwe en wereldberoemde hit van de week en een antwoord op de vraag: wat deed Schumann eigenlijk in Scheveningen?

0: Het tweede deel uit het piano trio tweede van Louise Farenc, gespeeld door Alexandre Pascal, Eloise Luzzatti en Celia Oneto Bensait.
1: Goed idee.
0: Op drie verschillende dagen deze zomer kun je op het water in Alkmaar genieten van muziek. En vanavond is je laatste kans om het Lindegrachtconcert mee te maken. Op het programma staan sopraan Louise Jones en ensemble Pinarello. Pinarello zal volgens de organisatie voor muzikaal grensoverschrijdend gedrag zorgen. Ze brengen het beste uit 10 symfonieën van Mahler in een bezetting van slechts 4 muzici. Hiermee willen ze aantonen dat de inspiratie van Mahler uit het eenvoudige dagelijkse leven kwam. En Louise Jones is het jonge talent van de avond. Na haar opleiding in Shanghai studeert ze nu in New York. En vanavond staat ze solo op het podium. Vanaf 7:15 in Alkmaar. Meer informatie kun je vinden op lindegrachtconcert.nl.

Een deel uit de 10e symfonie van Gustav Mahler, gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. En ik ben heel benieuwd wat ensemble Pinarello hiervan zou maken.

0: Een impromptu van Frans Schubert, gespeeld door Arthur Jussen.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.
0: Toen hij zijn eerste zenuwinzinking kreeg, constateerden artsen dat Robert Schumann verschillende fobieën had. Angst voor de dood, voor medicijnen, voor gif, voor hoogtes. En de artsen hadden weinig hoop dat het ooit goed zou komen met zijn gezondheid. Zijn geest zou zijn overmeesterd door duistere demonen. Vervolgens kreeg Schumann last van een krampaanval. En toen zei de dokter, probeer eens wat tijd door te brengen in het zeewater. Dat zou een heilzaam effect kunnen hebben. Dus besloten Schumann en zijn vrouw Clara voor een maand naar Scheveningen te gaan. Schumann was dol op de natuur. En dat hoor je ook in deze Rheinische symfonie van hem. Hierin deelt hij zijn fascinatie voor het landschap en de levendige cultuur van het Rijngebied.

0: De Rijnische Symfonie, dat is de derde symfonie van Robert Schumann, gespeeld door het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Yannick Nézet-Séguin.
1: Hit van de week.
0: Ja, zoals altijd lanceerde de Muziekfabriek gisteren een nieuwe hit op maandag. Een muziekstuk dat je deze week dagelijks zal horen, omdat deze muziek het volgens ons verdient om zich in je oren te nestelen. Dit keer bevat de hit een melodie die over de hele wereld bekend is. Al was het maar omdat Jennifer Lopez hem in 2011 in een track heeft verwerkt. Dit is Ludwig Orchestra samen met het Berlage Saxophone Quartet met de Lambada van Kaoma.

muziek die je toch, als je die één keer hoort, niet wil missen. En dat hoeft ook niet, want het is onze hit van de week. De Lambada van Kaoma in een versie van het Ludwig Orchestra samen met het Berlage Saxofoon Quartet. En nu iets helemaal anders. Nisko Slonko, uitgevoerd door Hélène Richaud met Les Musiciens de Saint-Julien onder leiding van François Lazarevitch.

0: traditioneel Poolse muziek, Nisko Slonko. Dat betekent lage zong. En dat werd hier gezongen door Hélène Richaud. Samen met Le Musicien de Saint-Julien speelden ze onder leiding van François Lazarevitch. Zometeen is er maatwerk met Mieke van der Wij. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik mag weer eens in de zomer.
0: Ja, wat leuk.
1: Altijd. Ja, nee, ik zeg altijd, het vinden de boomers fijn.
0: Hoezo? Wat bedoel je, de boomers?
1: De boomers, de oudere luisteraar.
0: Oh ja, want die verwelkomen jou graag.
1: Ja, want dan is er nog eens een keer iemand die u tegen ze zegt, bijvoorbeeld.
0: Oh ja, want ik zeg je.
1: Ja, de meeste mensen zeggen je. En dat vind ik ook helemaal prima. Ik zeg ook wel eens je. Maar ja, ik ben eigenlijk toch gewoon meer van de oude stempel. En ik heb de neiging om u te zeggen tegen luisteraars.
0: En welke muziek hoort daarbij vanmiddag?
1: Ja, daar hoort van alles. Het grappige is dat wij op dit moment, dat is denk ik ook een beetje een inval, maar een hele leuke muzieksamensteller hebben, Femke Veldkamp. En die is heel jong.
0: Aha.
1: Ja, dit is juist een hele leuke combinatie. En wat je dan ziet, tenminste, ik meende dat op te merken, dat zij heel vaak stukken uitzoekt. Bijvoorbeeld eerste stukken van componisten.
0: Oh.
1: He, of die waar ze bijvoorbeeld later dan nog weer heel erg aan hebben zitten schaven. Dus ik dacht, zou dat nou toeval zijn? Bijvoorbeeld zometeen een stuk van Grieg. Die was nog maar 25 toen ze een pianoconcert in A schreef. En het was wel een succes, maar die bleef dus de hele tijd aan schaven. Gisteren hadden we ook zo'n stuk van, ik dacht van Brahms. Daar was hij ook nooit tevreden over. Dus zij heeft de neiging om stukken uit te zoeken van componisten die ze helemaal aan het begin van hun carrière hebben geschreven.
0: Ja, dat is wonderlijk.
1: Ik weet niet of dat,
0: hè,
1: nou helemaal expres is, maar ik heb daar op een of andere toch een verband tussen gezocht.
0: Nou, we gaan het allemaal horen zometeen in Maatwerk met Mieke van der Wij. Ik wens u daar heel veel plezier bij. Fijne middag.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov. Dit stuk had nooit geschreven kunnen worden zonder de 19e-eeuwse Dr. Phil.
2: Psychiater Nicolai Daal.
1: Ja.
2: En daar kan hij zijn hart luchten. En als ik nu kijk naar de eerste pagina van zijn tweede pianoconcert, dan staat het opgedragen aan monsieur Nicolai Daal.
1: Oh, prachtig.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ster. Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Robert Walters met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in het natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en het gaat om het gebied tussen ongeveer de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door de hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorpje. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat, is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld. Nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg moeten geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale dodental op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer, veel zon, weinig wind, vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
2: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

Live-opname van de Wiener Philharmoniker onder leiding van Maris Janszons. En ja, u hoort het. Het feest kan beginnen. Het was de ouverture uit Le Nozze di Figaro van Mozart. Hartelijk welkom bij Maatwerk. Tot 5 uur ben ik bij u, of je, het is maar net wat je wil. We gaan weer een stad zoeken ergens op de wereld. Als je me raadt, maak je kans op onze weekprijs. Dat is een mooie hoofdtelefoon. De hints van vandaag zijn Harry Houdini, Stefanskroon en Feesteiland. Harry Houdini, Stefanskroon en Feesteiland. Wat is de bestemming? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Ik zei het net al in het vorige programma, was ik even te gast op het eind. Edward Grieg gaan we zo meteen naar luisteren. Naar zijn pianoconcert in A, zijn eerste. Hij vond het niet erg mooi, maar hij heeft er toch heel veel succes mee gehad. Heb je wel vaker met die eerstelingen. Maar eerst naar iets anders. We zaten net al in operasferen. Bellini's Norma, dat is natuurlijk ook een hele beroemde opera. En sommige mensen gaan daar ook mee aan de slag. Bijvoorbeeld Jean-Baptiste Arban. Dat is een bewerking waar de trompet een grote rol in speelt. Met allerlei virtuose sprongen en razendsnelle chromatische toonladders. Zo verandert hij die operamelodie in een spectaculair concertstuk. Luister maar.

Mathilde Lloyd, wat een trompetiste, speelde dus die variaties op een cavatina uit Bellini's Norma. En die werden geschreven, gecomponeerd door Jean-Baptiste Arban. En verder hoorde je Britten Symphonia onder leiding van Roman Gamba. Nu even een uitstapje naar een verstild kamermuziekwerk. Een rêverie, een droom voor cello en piano van de Franse componist Rita Stroll. En vlak daarna naar de barok met muziek van de Italiaans-Franse componist Antonia Bembo. In haar vocale werken weet zij de Italiaanse en Franse stijl op een meesterlijke wijze met elkaar te verbinden.

0: componiste Antonia Bembo. Weer zo'n ontdekking. En ook Rita Strol. Achtereenvolgens dus hoorde je muziek van beide dames. Eerst Rêverie, Solitude. En daarna zongen Le Capsberg Girls een lied Abbi Pieta di Mi van deze Antonia Bembo. Leefde van 1640 tot 1720. En dan nu Edvard Grieg. Hij was nog maar 25 toen hij zijn pianoconcert in A schreef. De première vond plaats op 3 april 1869 in Kopenhagen met Edmund Neupert als solist. Het werk was vanaf het begin een succes, maar Grieg bleef er toch zijn hele leven aan schaven. Dat zie je wel vaker. He? Jaren, Brahms hadden we nog gisteren, die bleef ook eindeloos maar schaven aan zijn eerste werk. Hij bracht in totaal 7 revisies aan, waarbij hij vooral de orchestratie en de balans tussen piano en orkest verfijnde. De versie die we tegenwoordig kennen is het resultaat van dat jarenlange perfectionisme. We gaan luisteren naar de eerste 2 delen met pianist Alice Sarah Ott en het Symfonieorkest des Bayerischen Rundfunks onder leiding van Esa-Pekka Salonen.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.

pianiste Alice Sarah Ott. Dikke kans dat ze met blote voeten zat te spelen. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet zien op de radio. Dat doet ze namelijk wel. Want toen zij ooit aan een historische vleugel zat, waar Franz Liszt nog op had gespeeld, bleken haar hoge hakken te lang, waardoor haar knieën niet onder het instrument pasten. Toen ze zonder schoenen verder ging, voelde dat bevrijdend en natuurlijk. En thuis, lees ik, oefent ze bovendien ook zonder schoenen. Als ik studeer, zit ik vaak in kleermakers zit op de pianokruk, vertelde ze. Ik gebruik dan nauwelijks het pedaal, omdat ik vind dat je alles met je vingers moet kunnen zeggen. Het pedaal voeg je later toe als kleur. Nou, mooi, het lijkt me een leuke vrouw. We gaan verder met Händel. In 1748 componeerde Georg Friedrich Händel zijn oratorium Solomon. Gaat natuurlijk over de legendarische koning Salomo, bekend om zijn wijsheid en het Salomons oordeel en zijn liefde voor kunst en muziek. En niet zoals andere Bijbelse oratoria gaat het in Solomon over de religie. En dan heeft het niet echt een hele duidelijke religieuze boodschap. Maar het is meer een feestelijke viering van wijsheid en schoonheid. We gaan luisteren naar het derde bedrijf, naar de aria met koor. Music Spread Thy Voice Around Met. En voor mij nog onbekende countertenor. Maar goed, u weet misschien dat ik ze spaar. Ik hoop hem nog eens te ontmoeten. Dan ga ik een selfie met hem maken. Christopher Lowry. En daarna een stuk van de Duitse componist en pianist Louise Adolfa Le Beau. Ze was een student van Clara Schumann, maar na een jaar les kregen ze ruzie, heb ik begrepen. Ja, het was wel een type. Ze toerde als solist door Nederland in 1874. Ze ging naar 5 verschillende steden, maar het ging toch ook niet zoals ze gehoopt had. Na afloop zei ze dat haar gezondheid te instabiel en ongeschikt was voor rondreizen. Goed, eerst dus Händel en daarna Louise Adolfa Le Beau.

Carla Martinez met muziek van Louise Adolfa Lebeau. We hadden het trouwens net over de Liest, maar die heeft ze ook ontmoet. Maar het was ook niet helemaal wat ze ervan verwacht had. Ja, het was wel een type hoor. We sluiten dit eerste uur af met de Zweedse componist Wilhelm Stenhammer met het derde deel uit zijn tweede symfonie.

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Guteke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open. Een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Nu te zien in Museum Belvedere, Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
5: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
6: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
7: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
6: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen in de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
8: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet. Het gaat dan om het gebied tussen de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Uiteindelijk werd hij opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het rijbewijs van de man is afgepakt, ook zijn auto is in beslag genomen. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat, is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Het gevolg is onder meer dat het ministerie uitleg wil en er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een opvangplek. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Dat heeft premier Jette gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat moet onder meer de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger maken. En dan het weer, op de meeste plaatsen zonnig en droog. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag een regenbui ontstaan of het kan gaan onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan in het zuidoosten ook nog gaan onweren. Het koelt niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw zonnig, maar minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

We begonnen de tweede uur van Maatwerk met het tweede deel van de vierde symfonie van Alexander Glazunov. Ja, en iemand die eigenlijk alles mee had in zijn leven. Hoogbegaafd. Hij werd geboren in een welgestelde familie in Sint-Petersburg in 1865. Maar toch wel vrij tragisch is geëindigd. Ik lees hier, Glazunov woonde heel lang bij zijn moeder in, die op hem paste als een waakhond. Hij was toen al dik over de 40. Ze deelden samen een appartement met twee kamers. Klinkt toch echt vreselijk benauwend. Het is dan ook niet vreemd dat Glazunov zijn heil vaak zocht in de alcohol. Het is waarschijnlijk ook de reden dat hij na 1906 weinig nog geschreven heeft. Ja, zo kan het gaan in een leven. Maar goed, zijn muziek is er nog en daar hebben we net naar geluisterd. Het werd uitgevoerd door het Bamberger Symfoniker onder leiding van Neeme Järvi.

0: Ja, eerst een bewerking van een aria uit een opera, Fiera Bra, of Fiera Bras, van Schubert. Een verhaal van een Moorse ridder die zich tot het christendom bekeert. Een ridder van 4,6 meter, dus het is ook een reus. Maar goed, het werd uitgevoerd door een strijkkwartet, Kator Zaïde. En daarna hoorden we muziek van Louise Farenc. Een pianostuk uit haar bundel Melodie Favorite Varié. Variaties op een Oostenrijkse melodie. En ze droeg die bundel op aan haar toen 9-jarige dochter. Victorine.
1: Maatwerk met Mieke van der Wij op NPO Klassiek.
0: Ja, zou ik bijna nog het spel vergeten, de bestemming. We zoeken nog steeds een stad ergens op de wereld. En je maakt kans op onze weekprijs als je hem raadt. Dat is een mooie draadloze hoofdtelefoon. Ik geef nog een keer de hints van vandaag. Feesteiland Stefanskroon en Harry Houdini. Wat is de bestemming? Laat het me weten via de NPO Luister-app.

Een concert voor klarinet van God en Orkest van Karel Stamitz. Klarinet werd bespeeld door Sabine Meijer en de fagot door Sergio Azzolini. En verder hoorde u de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Iona Brown. Ja, concert van Karel Stamitz. Het is niet helemaal duidelijk wanneer het gemaakt is. Tussen 1770 ergens of 1790. Ja, soms weten we dat precies van een klassiek werk. En soms weten we het ook helemaal niet. We gaan eens even een ander straatje inslaan met die muziek. Van de Britse componist Toby Hessian gaan we een werk beluisteren. Hij schreef het koorwerk in 2017 voor het ensemble Voices 8 op de tekst van She Walks in Beauty van Lord Byron. Ja, Lord Byron, een van de grote romantische dichters van de 19e eeuw natuurlijk. Een ode aan de schoonheid van een vrouw. Hij prijst niet alleen haar uiterlijk, maar ook haar uitstraling en haar nederige karakter. Ja. Dat moest natuurlijk ook weer een nederig karakter. Goed, het is verklankt door componist Hessian.

En na die mooie versie van She Walks in Beauty, gezongen door Robert Clark en Voices 8, hoor je nog een sonate voor viool en piano. Ronald Brautigam en Isabelle van Keulen, gecomponeerd door Darius Milhaud. En tot aan de ster en het nieuws, derde deel uit de 7e symfonie van Antonin Dvořák.

0: NPO Klassiek. Ga deze zomer mee naar de mooiste muziekfestivals in Nederland en daarbuiten. We zijn er live bij met het NPO Klassiek Zomeravondconcert. Beleef de Zeister Muziekdagen, de Bayreuther Festspiele en de BBC Proms. Het Zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werd in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren, dat is niet duidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wil de aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur, negeerde de politie en hij is daarom opgepakt. Zijn rijbewijs is ingenomen, zijn auto in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan het in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Europa wil zijn grenzen beschermen. Maar tegen welke prijs?
3: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
2: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen. In de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:30, VPRO NPO 2.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: NPO Klassiek. Omroep Max. Maatwerk. Met Mieke van der Wij.

0: Ja, dat was een lekkere binnenkomer. Derde en laatste uur van het maatwerk. Het St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van Hugh Wolf. Roemeense volksdansen van Béla Bartók.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan naar een stad in Nederland. Nee, niet in Nederland. Ergens op de wereld. Het is juist niet in Nederland. Als je me raadt, maak je kans op ons weekprijs. Dat is een draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. De hints van vandaag, ik noem ze nog één keer. Die zijn Stefanskroon, Feesteiland en Harry Houdini. Wat is de bestemming? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En dan gaan wij luisteren naar een rapsodie voor piano van Frans Liszt. Ja, wat is een rapsodie eigenlijk? Nou, dat is een vrije, fantasierijke muziekvorm waarin contrasten, virtuositeit en expressie alle ruimte krijgen. En dat is ook te horen in dit werk. De tweede rapsodie, de Hongaarse rapsodie voor piano, uitgevoerd door pianist Jekwon Sunwo.

Nou, virtuoos en expressief was het zeker. Deze Lente Capriccio, de tweede van de Hongaarse rapsodieën voor piano van Franz Liszt. Jekwon Soon-Wo, een Zuid-Koreaanse pianist zat achter de vleugel. En dan van de piano naar de fluit. Het fluitrepertoire van Frans Doppler, een 19e-eeuwse componist. Samen met zijn broer Karel vormde hij al op jonge leeftijd een succesvol fluitduo, waarmee zij als tieners door Europa toerden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een groot deel van Frans Dopplers oeuvre voor twee fluiten is geschreven. We gaan luisteren naar zo'n duet met de piano in een begeleidende rol. Een licht en elegant andante. En het is gespeeld door James en Jeanne Galway. En Philip Mol achter de piano.

Ja, en na het echtpaar Galway muziek van Jeff Beal, een Amerikaanse componist. Deel 4, Age van The Salvage Man. Teksten van Oscar Wilde gecomponeerd. En het werd uitgevoerd door Erik Erikson Kamerkoor onder leiding van Frederik Malmberg. Ja, het was toch wel een vrij duister werk, vond ik. Dus tijd om de boel weer wat te verlichten. In ieder geval de sfeer weer te verlichten met de Duitse dansen van Schubert. Hij schreef ze oorspronkelijk voor strijkkwartet, maar we horen ze vandaag in een orkestrale bewerking uitgevoerd door het orkest onder leiding het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer.

0: de bestemming.
1: Ja, en dat Budapest Festival Orkest wees er al op. Het antwoord van vandaag was Budapest. De hints waren Feesteiland, Stefans Kroon en Harry Houdini. En wat is de dagfinalist geworden? Even kijken. Ja, Ria de Vrins. Ze zegt, Obuda is dat feesteiland in Budapest. En dat klopt, want het eiland heet eigenlijk Obuda. En dat festival Sziget, dat wordt daar gehouden. Dus ja, Sziget was ook wel goed, maar Obuda is eigenlijk nog beter. Houdini is geboren in Budapest en de Stefanskroon ligt in het parlementsgebouw daar. Dus Budapest, groet Ria. Gefeliciteerd Ria, wie weet val je donderdag in de prijzen. En wat past er beter bij deze bestemming dan de muziek van de Hongaarse componist Zoltán Kodály?

0: de bestemming.
1: Ja, en dat Budapest Festival Orkest wees er al op. Het antwoord van vandaag was Budapest. De hints waren Feesteiland, Stefans Kroon en Harry Houdini. En wat is de dagfinalist geworden? Even kijken. Ja, Ria de Vrind. Ze zegt, Obuda is dat feesteiland in Budapest. En dat klopt, want het eiland heet eigenlijk Obuda. En dat festival Sziget, dat wordt daar gehouden. Dus ja, Sziget was ook wel goed, maar Obuda is eigenlijk nog beter. Houdini is geboren in Budapest en Stefans Kroon ligt in het parlementsgebouw daar. Dus Budapest, groet Ria. Gefeliciteerd Ria, wie weet val je donderdag in de prijzen. En wat past er beter bij deze bestemming dan de muziek van de Hongaarse componist Zoltán Kodály? We luisteren naar een bewerking van de dans. Ja, ik weet met het Hongaars nooit of ik dat helemaal goed uitspreek. Kalai Ketos. Uitgevoerd door het Sarkozy-trio. Klarinetist Pablo Barragán en het Frans Liszt Kamerorkest. Ja, Kodály of Kodály liet zich vaak inspireren door de Hongaarse volksmuziek. En dat hoor je terug in die levendige ritmes. Dus blijf niet stilzitten. Dansen mag.

Ja, dat was heerlijke muziek van Zoltán Kodály, Pablo Barragán op klarinet en ook het Sarkozy-trio en het Frans Liszt Kamerorkest. En daarmee zijn we al bijna aan het eind gekomen van deze aflevering van Maatwerk. Hierna gaat de zender verder met Podium. Cécile Huynen die presenteert vandaag. En hier in Maatwerk is het laatste woord aan Frans Liszt. We hadden net zijn kamerorkest, maar hij is vaker langsgekomen deze uitzending. Hij heeft heel wat dingen gezegd, maar onder andere deze vond ik mooi. Mijn piano is voor mij wat een schip is voor de zeeman, wat een paard is voor de Arabier. Het is de intieme, persoonlijke bewaarplaats van alles wat er in mijn hoofd woedde tijdens de meest gepassioneerde dagen van mijn jeugd. Daar lagen al mijn wensen, al mijn dromen, al mijn vreugden en al mijn verdriet. Ja, ja, nou, tot slot dan nog maar een derde en laatste dans van natuurlijk een Hongaarse componist, Franz Lehár.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Ik ben Aldit Hunkar en samen met de makers van NPO Klassiek duik ik in de mooiste verborgen schatten.
2: Het goddelijke zit in dit geval in de piano.
3: En waarom dit een alto-oboe is, ga ik je later vertellen.
1: En verhalen van de klassieke muziek.
4: Aldit, je gelooft het niet. Astor is aan de dood ontsnapt.
1: Oh jee.
3: Die had als bijbaantje schoonmaken in het consortium.
2: En dat loopt helemaal uit de hand.
1: Deze connectie had ik nooit gemaakt.
3: Het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog.
1: Luister nu, Aldit wil meer.
2: Altijd maar meer.
1: Altijd. Naar de podcast Aldit wil meer. Klassiek.
5: Ster. Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Europa wil zijn grenzen beschermen, maar tegen welke prijs?
9: Je ziet dat de neiging van landen steeds groter wordt om koste wat kost mensen buiten de deur te houden.
8: De dagelijkse realiteit aan onze grenzen. In de documentaire serie Poorten van Europa. Morgen 8:45, VPRO NPO 2.
10: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in het natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl
4: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Operij muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Het Grachtenfestival, van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
6: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: Klassiek. NTR. Podium met Cécile Huinen.
1: Ja, goedemiddag, welkom bij Podium. Fijn dat je weer luistert. Met vandaag onder meer: Nederlandse orgels krijgen een nieuwe bestemming in Oost-Europese kerken dankzij een nieuwe stichting van een predikant uit Rijnsburg. In de rubriek Zomerliefde lezen we voor uit de liefdesbrieven van bekende componisten. Deze week een duik in de correspondentie van een liefdesdriehoek: Robert Schumann, Clara Wieck en Johannes Brahms. En straks gaan we backstage bij de Bayreuther Festspiele. De Nederlandse basbariton Sander Heutink zingt mee in het koor en hij houdt ons vanuit Bayreuth op de hoogte. Straks horen we hem over de opening van het 150-jarig jubileum van de Festspiele. Maar we beginnen met muziek van Antonio Carlos Gomez.

Je hoorde het eerste deel uit de sonate voor strijkers van Antonio Carlos Gomez, gespeeld door The English Chamber Orchestra onder leiding van Neil Thompson. Overbodige Nederlandse orgels een nieuw huis in Oost-Europa bezorgen. Dat is het doel van de nieuwe stichting Vox Nova, opgericht door oud-predikant Piet Rozeboom uit Rijnsburg. Sinds zijn pensioen zet hij zich in om muziekinstrumenten van kerken die sluiten een nieuwe bestemming te geven. En Piet Rozeboom vertelde aan podium dat hij onder de indruk was geraakt van de muzici en de muziekcultuur in Roemenië, maar dat ze daar een tekort hebben aan instrumenten door de grote armoede in delen van het land. En het eerste orgel heeft al een nieuwe plek gekregen in een baptistenuniversiteit in Transsylvanië. Rozeboom hoopt dat ze daar nu kennis kunnen maken met de orgelmuziek van Bach en Buxtehude. En de stichting Vox Nova is dus op zoek naar klassieke pijporgels en ook akoestische en elektronische piano's om koren te begeleiden. Op onze website vind je meer informatie over dit initiatief en hoe je een instrument kunt doneren of op een andere manier kan bijdragen. Je hoort nu Bach, gespeeld op een orgel waarvoor je in ieder geval een hele grote verhuiswagen nodig zal hebben.

Je hoorde de Fuga BWV 565, gespeeld door Cor Ardèche op het monumentale Bach-orgel in de Grote Kerk van Dordrecht. Een opname uit 2020.

0: 2010. Tijd voor een blik op de weg. Tim Schaap van de ANWB.
1: Goedemiddag. Ja, helaas is het hier en daar file rijden, maar op heel veel plekken valt het eigenlijk wel mee. In het hele land staat zo'n 30 kilometer file momenteel. Onder andere door wegwerkzaamheden op de A1 staat er nu file op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en afrit Huizen, 5 kilometer en 10 minuten vertraging. Dan de A22 richting Velzen, file voor Beverwijk, 2 kilometer, ook 10 minuten ongeveer. En tenslotte nog even langs de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grenscontrole. Vanaf Oldenzaal 2 kilometer en 10 minuten langzaam rijden.
2: Podium met Cécile Huynen op NPO Klassiek.

Morgen wird die Sonne wieder scheinen. Het lied Morgen van Richard Strauss. Een droomsolo voor de zanger, maar ook voor de violist, weet ik uit eigen ervaring. Voor deze solo wil je viool spelen. En zingen natuurlijk. Je hoorde onze eigen sopraan Charlotte Margiono met het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Edo de Waard. En misschien was die vioolsolo wel van concertmeester Ronald Hogeveen. In ieder geval een bloedmooie Nederlandse uitvoering. Over de nacht heeft Strauss ook geschreven. En daar heb ik een tip bij. Namelijk een concert over nachtmuziek. Met onder meer Die Nacht van Strauss. Gedichten over het duister, over wandelingen bij maanlicht en nachten van angst en spanning op muziek gezet. Het Strijksextet Nix Ensemble speelt en sopraan Levi Pletting zingt. Het concert is morgen op Landgoed de Wildeborg, wel om 3:00 PM. Maar wie het wil meemaken in de nacht, kan vrijdagavond om 8:30 terecht in de Theaterkerk van Bemmel. En dan is er ook een speciaal voorprogramma rondom dichters uit de buurt. Kijk op de website njon.nl voor meer informatie. Dat was dat nu. Muziek van Linda Couvaras.

To the Lighthouse van de Australische componist Linda Couvaras. En gespeeld door het Lyrebird Brass, het ensemble voor wie ze het schreef. En ze baseerden het op de roman To the Lighthouse van Virginia Woolf. En vertaalden het in een stuk voor koperkwintet, die samen het muzikale baken vormen. De vuurtoren zelf, misschien wel uit Virginia Woolf's roman. We vieren feest, want NPO Klassiek bestaat 50 jaar. En in al die jaren hebben we onze schatkamer goed gevuld met maar liefst 6000 concertopnames en zo'n 35.000 werken. Ondoenlijk natuurlijk om alles terug te luisteren. En daarom halen we het hele jaar iedere week een parel voor je uit ons archief. En deze week is dat een concert van de Spaanse pianist Alicia de la Rocha. In 1984 speelden ze het dak van het concertgebouw eraf met een ragfijne Mozart en daarnaast meeslepend poëtisch Spaans repertoire. Het publiek was dol enthousiast. En hier hoor je haar op die bewuste avond in het werk van Federico Mompou.

Alicia de la Rocha in een opname uit 1984 vanuit het Amsterdamse Concertgebouw met dansen van Federico Monpou. Het hele concert en andere hoogtepunten van 50 jaar opnames van NPO Klassiek kun je terugvinden op npoklassiek.nl/podium. En dan gaan we nu naar een vrouwelijke tijdgenoot van Mozart, Marianne von Martinez. Ze kreeg nog les op het clavecimbel van een student die op de tochtige zolder zijn intrek had genomen en die wel een zakcentje kon gebruiken. Joseph Haydn heette hij, toen nog gewoon een gelukszoeker in Wenen. Maar we luisteren nu dus naar muziek van Marianne von Martinez.

vertrouwd dat ik de kleinste vormen van aandacht niet waardeer. Het is een tragisch iets in mijn woorden en mijn manieren dat mijn ware aard tegenhoudt. Maar jij accepteert me zoals ik ben. En dat weet ik. Mijn hart is op de juiste plaats. Mijn hele ziel voelt het goede en het prachtige. Wanneer ik aan de toekomst denk, dan voel ik dat we onze harten moeten openen naar elkaar. Onvoorwaardelijk, zoals kinderen die niets verhullen.

0: Marianne von Martinez met haar symfonie in C groot, uitgevoerd door La Floridiana, onder leiding van Nicoleta Pareșivescu. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Op de website van Podium kun je onder de kop Female Friday meer over deze componiste lezen en werk van haar luisteren. Het loopt tegen zessen. Tim Schaap, zijn de files al opgelost?
1: Nee, helaas niet. En er zijn zelfs een paar bijzonderheden bijgekomen. Allereerst de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort, tussen Soesterberg en Amersfoort zelf, 6 kilometer en 30 minuten oponthoud. Er zijn 3 rijstroken dicht, omdat er glas op de weg lijkt te liggen. Dan een kapotte auto bij knooppunt Benelux op de A4, komende vanuit Den Haag, onderweg richting de havenstad Rotterdam. Vanaf Delft een file van 20 minuten, omdat er 1 rijstrook dicht is. En verder valt de spits eigenlijk wel mee en zijn er niet heel veel files te melden. In totaal staat er dan ook slechts 40 kilometer.
2: Podium met Cécile Huynen op NPO Klassiek.
0: In Podium neuzen we deze zomer in dagboeken en liefdesbrieven van bekende componisten. Deze week nemen we een duik in de correspondentie van een liefdesdriehoek. Robert Schumann, Clara Wieck en Johannes Brahms. En voor deze brief gaan we terug naar december 1838. Robert Schumann is verloofd met Clara Wieck, later bekend als Clara Schumann. Schumanns familie heeft een geschiedenis met mentale gezondheidsproblemen. En ook Robert lijdt daaronder. Zijn depressies veroorzaken een bewogen leven. En dat is voor zijn geliefde Clara niet altijd makkelijk. Hij schrijft haar: "We moeten nodig praten over bepaalde fases die ik doorga. Mensen weten vaak niet wat ze met me aan moeten. En dat is ook niet zo gek. Ik beantwoord affectie met ijzige reserve. En vaak pijnig ik hen die me willen helpen. Ik heb mezelf dat al vaker verweten. Het is niet zo..."

Träumerei uit Kinderszenen van Robert Schumann. Geschreven in 1838, hetzelfde jaar dat hij zijn geliefde Clara schreef over zijn mentale demonen. Je hoorde een bewerking voor klarinet, cello en piano. Straks, na het nieuws en de ster, hebben we weer muziek uit de Roaring Twenties voor je. En in de gouden opname doen we weer een greep uit het oeuvre van een van de bekendste stemmen van de 20e eeuw, die van sopraan Elisabeth Schwarzkopf. Haar carrière liep gelijk op met de ontwikkeling van de LP. En haar studioopnames maakten haar tot een absolute wereldster. We gaan eruit nu met een zarabanda gespeeld door Concierto Iberico. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Podcast. Vaak zit de organiste ergens verborgen achter dat imposante orgel. In alle registers open neemt Elsbeth Grütke je mee naar de orgelbank. Voor inspirerende muziek en persoonlijke verhalen.
1: Ik denk dat ik een jaar of drie was zo'n beetje dat ik voor het eerst het orgel heb ontdekt.
2: Nou, ik kon natuurlijk nog geen noot spelen, dus dat moet heel bijzonder geklonken hebben.
3: Als een student iets niet snapt of iets niet kan, dan dacht ik van dan maak ik een fout.
0: Luister naar nieuwe afleveringen van Alle Registers Open, een podcast van de EO. Je vindt hem nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft hen verrast. Er is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Magnus Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. En hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. In een onderzoek naar terrorisme is een man van 18 uit Kesteren opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. In hetzelfde onderzoek werden eerder al 3 mannen opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie is nog niet duidelijk of er een concreet doelwit of moment was voor de aanslag. De 4 verdachten van het terreuronderzoek zitten vast. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK-voetbal. Volgens de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Inmiddels heeft Infantino zijn plannen ingetrokken. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman en staan er niet veel kandidaten in de rij. Louis van Gaal was 3 keer bondscoach van het Nederlands elftal. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden en dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan nog het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Cécile Huynen.

Je hoorde Hoagie Carmichael in 1930 met zijn hit Georgia on My Mind. En later werd ook de versie van Ray Charles wereldberoemd. Deze zomer gaan we in Podium iedere dag na 6 uur een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio. De opkomst van de jazz, van de blues en van de big bands. De Roaring Twenties, de roerige jaren 20, toen muziek uit de Verenigde Staten niet meer weg te denken was in Europa. Muziek ook die door de opkomst van de radio overal te horen was. En die van invloed zou worden op de gecomponeerde muziek. En daar laten we elke dag een voorbeeld van horen. Hoagie Carmichael was een groot leverancier van songs voor het American Songbook. Nummers die tot het standaardrepertoire zijn gaan horen. En die dus door honderden zangers en zangeressen na hem gezongen werden. Neem het nummer Stardust. Daar zijn de afgelopen eeuw ruim 1200 verschillende opnamen van verschenen. Carmichael bracht het uit in januari 1928 als B-kantje. Op de A-kant stond het nummer One Night in Havana, dat iets minder bekend is gebleven uiteindelijk. De eerste versie van Stardust uit 1928 is instrumentaal en een jaar later kwam de tekst. Nu eerst de beide kanten van de plaat uit 1928. One Night in Havana en Stardust, gevolgd door nog een keer Stardust in de gezongen versie.

0: love's refrain.
1: One Night in Havana en Stardust, gevolgd door nog een keer Stardust in de gezongen versie door Hoagie Carmichael en zijn orkest. Maurice Ravel hield ook enorm van jazz en blues uit Amerika. En die bewondering was trouwens regelmatig wederzijds, want veel jazzmuzici en zeker Hoagie Carmichael luisterden naar Ravel en Debussy. Een heel duidelijk voorbeeld van de invloed van Amerikaanse muziek op het componeren van Ravel hoor je in zijn vioolsonate uit 1927. Hier is The Blues.

0: Isabelle van Keulen en Ronald Brautigam speelden het tweede deel Blues uit de schitterende vioolsonate van Maurice Ravel. Luister vooral die hele sonate, luisteraars, met dat spetterende laatste deel. We gaan nog één keer naar de ANWB met Tim Schaap.
1: De spits is zo goed als achter de rug, in hoeverre je het überhaupt een spits kon noemen. Het was niet echt druk onderweg vanwege de zomervakantie. Toch zijn er nog twee files om bij stil te staan. Allereerst de A28, Utrecht-Amersfoort. Bij afrit Amersfoort zelf zijn opruimwerkzaamheden bezig. Daar lag een lading glas op de weg. Er zijn nog twee rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. En het is nog druk voor de Duitse grenscontrole. Dit keer op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf Beek 1 kilometer en bijna 10 minuten in de wacht.
2: Podium met Cécile Huynen op NPO Klassiek.
0: Deze week in de gouden opname van Podium een van de grootste en bekendste stemmen van de 20e eeuw, sopraan Elisabeth Schwarzkopf. Haar carrière liep gelijk op met de ontwikkeling van de LP. En haar studio-opnames maakten haar tot een wereldster. Gisteren was het precies 20 jaar geleden dat Schwarzkopf overleed. Dirigent Herbert von Karajan haalde haar in 1952 over om voor het eerst de rol van Die Feldmarschallin te zingen in de opera Der Rosenkavalier van Richard Strauss. En dat bleek een gouden greep, want het werd al snel de rol waarin Schwarzkopf het meest geliefd was. Ze was de Feldmarschallin bij uitstek. Niet veel later maakte Karajan samen met Walter Legg, echtgenoot van Schwarzkopf en de platenbaas van EMI, plannetjes voor een complete studioopname van Der Rosenkavalier. Alweer een gouden greep, want die opname geldt tot op de dag van vandaag als de referentie voor deze opera. Met een steengoede cast, want naast Schwarzkopf schitterde bijvoorbeeld sopraan Christa Ludwig in de rol van Octavian, de veel jongere geliefde van de Feldmarschallin. We gaan luisteren naar het slot van de eerste akte, Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. De Feldmarschallin realiseert zich plotseling na een onbezorgde ochtend met Octavian dat de tijd niet stil te zetten is. De jonge minnaar gelooft nog dat hun liefde eeuwig zal duren, maar zij weet al dat Octavian haar ooit zal verlaten voor een vrouw die jonger is dan zij. Schwarzkopf is hier subliem. Ze zingt de nobele Feldmarschallin niet sentimenteel, maar juist aristocratisch en beheerst, alsof ze door het verdriet heen bijt.

En dat was het slot van de eerste acte van Der Rosenkavalier van Richard Strauss. Gezongen door Elisabeth Schwarzkopf als Feldmarschallin Fürstin Werdenberg. Samen met het Philharmonia Orchestra onder leiding van Herbert von Karajan. En dan gaan we naar het zomeravondconcert. Vanavond om 20:00 op deze zender met twee recente opnames. Collegium Vocale 17-4 met muziek van Zelenka, Caldara en Durante. En een opname van afgelopen mei in Hohenems in Oostenrijk van het Goldmund Quartet met kaskrakers van Brahms, Haydn en Schubert. En nu hoort u het kwartet in de fantasie voor accordeon en strijkkwartet Chiquillin de Bachin.

Het Goldmund Quartet met accordeonist Xenia Sidorova, met Chikiin de Bagin van Frank Angelis. En het is alweer tijd voor de laatste rubriek van vandaag, Backstage. De hele zomer neemt Podium een kijkje achter de schermen bij de muziekfestivals. En deze week zijn we bij het beroemde Wagner Festival in Bayreuth met basbariton Sander Heutink. Hij zingt al 30 jaar mee in het koor en doet voor ons verslag. Dit jaar is extra bijzonder, want 150 jaar na de eerste integrale opvoering van De Ring des Nibelungen is het festival nog altijd springlevend. Alle voorstellingen zijn uitverkocht en dit jubileumjaar voelt volgens Heutink als een echte mijlpaal. Wat Bayreuth uniek maakt, vertelt Heutink, is dat het festival door Wagner zelf is bedacht, specifiek voor zijn eigen werken. En juist dat erfgoed moet volgens hem gekoesterd en behouden blijven voor de toekomst. Niet vaak zijn zalen zo ontworpen dat het koor de hoofdrol heeft in plaats van het orkest. Heutink maakte alweer veel bijzonders mee, zoals zingen bij het graf van Wagner, een traditie op de dag van de opening. We trekken samen met het koor naar zijn graf in de tuin van Villa Praat en dan zingen we samen. En daar hebben we een stukje van.

Dat was de bijdrage van bas-bariton Sander Heutink van het Festspielkoor in Bayreuth. Luister en bekijk zijn volledige bijdrage op NPO Klassiek via het dagelijkse dagboekje Backstage by Bayreuth. We hoorden hem dus met zijn koor zingen op een graf. Dat is iets waar de volgende componist ook wel raad mee wil.

0: Je hoorde de beroemde dans macrabe van Camille Saint-Saëns door Marimba Trio Colores. Zo dadelijk bij Annemieke Bosman in Opium is schrijver Robin Kramer te gast. Winnaar van de prestigieuze Anton Wachterprijs. Fijne avond nog.
1: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden live concerten opgenomen. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week gaan we terug naar 1984. De Spaanse meesterpianist Alicia de la Rocha gaf een solo optreden in het Amsterdamse Concertgebouw. En het publiek kon er geen genoeg van krijgen. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
2: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone. Hij probeert het toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal. Dat zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciale, opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
2: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
1: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hoogstedt. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden en morgen opnieuw veel zon. Dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie. En ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
10: Goedenavond, van harte welkom. Literatuur komt in alle maten, van een heldenepos van duizenden verzen tot een verhaal van 6 woorden. Het is zo verteld, dat verhaal van 6 woorden. Het gaat als volgt. Te koop, babyschoentjes, nooit gedragen. Bij wijze van conceptuele kunst bestaat er vast ook nog wel een boek dat helemaal geen woorden bevat. Robin Kramer, mijn gast van vanavond, beweegt zich met zijn verhalenbundel Achtertuinen ergens op dat continuum. Hij heeft op zichzelf staande verhalen geschreven over een groepje vrienden en vriendinnen die bij elkaar een groter verhaal vertellen. Bijvoorbeeld over wat het voor zo'n hechtclubje betekent als er opeens een kind geboren wordt. Maar hij weet vooral veel sfeer op te roepen. Ik moest bij het lezen van Achtertuinen aan snapshots denken. In warme, verzadigde kleuren. Onbewaakte ogenblikken waar je heim mee naar kunt hebben. Hij kreeg er de Anton Wachterprijs voor het beste debuut. En ik ga zo meteen met hem in gesprek na deze short story van George Gershwin.

0: Violiste Leila Josefovic en pianist John Novacek speelden een arrangement van Short Story van George Gershwin. En ik koos deze muziek uit voor Robin Kramer, mijn gast van vanavond. Voor zijn verhalenbundel Achtertuinen kreeg hij afgelopen juni de Anton Wachterprijs, die elke twee jaar in Harlingen, in de geboortestad van Simon Vestdijk, wordt uitgereikt aan de schrijver of schrijfster van het beste debuut. Welkom, Robin. En van harte gefeliciteerd nog.
1: Dankjewel.
0: En ben je toen meteen alle Anton Wachter romans van Simon Vestdijk ook gaan lezen?
1: Ik geloof dat ik al een paar had gehad. Ik moet wel bekennen dat ik ze niet meteen daarna ben gaan lezen. En ik heb ook niet meer zo scherp welke. Want ik heb Koperen Tuin gelezen en De Kelner en De Levende.
0: Dat zijn toch geen Anton Wachter?
1: Nee, daarom. Dus misschien
0: andere boeken van Vestdijk.
1: Ja.
0: Maar nog niet de Anton
1: derde die ik gelezen heb. Nee.
0: Maar wel dus Vestdijk.
1: Zeker. Ja, Vestdijk was ik al bekend mee. Ja.
0: Ja, want dat is toch een oude knar die bijna vergeten is?
1: Nou, nog niet vergeten genoeg, gelukkig.
0: Ben jij een lezer of ben je in de woorden van zo'n andere knar, Harry Mulisch, een schrijver?
1: Ja, ik denk dat het hand in hand gaat. Ik denk dat het onontkomelijk is. Dus ik ben wel vrij snel schrijver geworden, vond ik zelf, nadat ik lezer was geworden. Ik denk dat het 10 boeken heeft geduurd voordat ik dacht van, nou ga ik dit ook doen. Dat ging redelijk snel. Dus, maar het gaat hand in hand, het hoort bij elkaar.
0: Je komt uit 1990. Mm-hmm. Wat is verder eigenlijk jouw literaire referentiekader? Want welke 10 boeken waren dat dan die jij las waarvan je dacht, hé, dat is interessant?
1: Nou, het begon een beetje met The Usual Suspects. Dat was en Anne Enquist en inderdaad Mulisch en zo heb ik allemaal op middelbare school gelezen. En, maar dat waren nog wel, toen had ik nog heel erg het idee bij een roman, dat is een schrijver die gaat zitten en die gaat een verhaal verzinnen. En toen ben ik eigenlijk via, ik hield heel erg van Americana-achtige muziek, Bob Dylan, dat soort dingen. En toen heeft een vriend van mij On the Road aangeraden van Jack Kerouac. En dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met een sleutelroman. Dus iemand die eigenlijk schrijft over zijn eigen leven, maar daarin ook de mogelijkheden van de fictie gebruikt om dat te versterken en te verzwakken waar nodig. En toen ik dat had gelezen en dacht, dat is precies wat ik wil doen. Dat spel tussen werkelijkheid en fictie, dat vind ik aantrekkelijk.
0: Is dat niet eigenlijk wat schrijvers altijd wel doen?
1: Ja, weet ik niet. Het is wel, dus je hebt ook schrijvers met gewoon enorm veel fantasie. En natuurlijk zit er altijd wel een autobiografische zweem in. Je haalt je gevoelens en zo denk ik wel uit je eigen leven. Maar er is wel degelijk een verschil tussen hoeveel er verzonnen wordt en hoeveel niet. En in hoeverre dat leidend is in een roman, denk ik.
0: Of iemand echt bereid is om een hele wereld te scheppen. Om maar wat te noemen. Omdat hij dat gewoon leuk
1: precies.
0: Vindt.
1: Ja, ik denk dat er schrijvers zijn die zoveel fantasie hebben. Dat ze daar eigenlijk gewoon beter in zijn. Om echt een wereld te maken waar mensen dan vervolgens in kunnen verdwijnen. En echt personages scheppen uit het niets. En die ook zelf leren kennen. Dat is niet het soort schrijver dat ik ben, vooralsnog. Ik heb wel echt mijn eigen leven daarbij bij nodig.
0: Ja, en waarom schrijf je eigenlijk?
1: Ik denk omdat het... Ik vermoedde dat ik er goed in kon worden. En ik was in die tijd gewoon erg op zoek naar iets om er heel goed in te worden. En ik dacht, ik kies daarvoor. En als ik heel eerlijk ben, heb ik ook nog wel... De mythe in mijn hoofd van dat het iets van eeuwigheidswaarde heeft. Het idee van dat er misschien ooit nog een tweedehands boek van mij ergens de 100 jaar gaat overleven. En dat er dan een jongen is die op mij lijkt. En dan nog, als er dan nog boekhandels bestaan, dat vindt en oppakt. Dat is voldoende voor mij om te schrijven. Ja.
0: Als jij zelf een boekwinkel of een bibliotheek binnenstapt, hè, hoe maak je dan eigenlijk een keuze voor een boek? Waar laat je je dan door leiden?
1: Ik lees de eerste zin altijd wel. En ik kijk ook naar de bladspiegel. Nu terug over Moelis. Volgens mij zei hij ook van, je kunt aan de bladspiegel vaak, ik kan vaak aan de bladspiegel zien of een schrijver goed is of niet. Dat heb ik ook wel. Dus hoe een boek is opgedeeld in de paragrafen en waar de witregels staan. En dat soort dingen kijk ik ook wel naar.
0: Want dat is het ritme of zo.
1: Ja, dat denk ik. En voor mij heeft het ook echt een esthetische functie. Ik zie een boek ook echt als een ja, met een vies woord misschien een beetje, een product dat ook mooi mag zijn. Ik heb zelfs dat ik met sommige zinnen liever niet met een bepaalde hoofdletter begin, omdat ik dat lelijk vind.
0: Visueel.
1: Ja. Dus daar kijk ik ook naar. En ik heb inderdaad het idee dat je vaak wel aan de bladspiegel kunt zien of een schrijver goed is in inderdaad ritmische keuzes maken of esthetische keuzes.
0: Is ritme dan ook jouw uitgangspunt eigenlijk?
1: Ritme is heel belangrijk. Ja, het is niet mijn uitgangspunt, denk ik. Dat zal eerder liggen bij beelden. En ook wel metaforen en aforismen. En ik wil gewoon de lezer iets, in ieder geval om de twee pagina's iets bieden. Of er nou een goede grap is, of een mooi beeld, of een dialoog die werkt. Ik kijk eigenlijk heel technisch naar. Ja, ja.
0: En naar mooie taal.
1: Ja, mooie taal. Dat is stijl. Dat is eigenlijk waar ik heen wilde. Stijl is het belangrijkste.
0: Als je dan toch ook je eigen leven als uitgangspunt neemt en er autofictie van maakt.
1: Ja.
0: Nou, mag je inderdaad best een paar dingen toepassen natuurlijk.
1: Zeker, absoluut. Ja. Ja, ja.
0: Ik vind het wel sympathiek van je, hoor, dat je rekening houdt met de lezer.
1: Het is toch wel een opdracht.
0: In jouw bundel Achtertuinen volgen we een vriendengroepje. En de kleine en alledaagse dingen die ze met elkaar meemaken. Maar het zijn geen kleine en alledaagse verhalen. Je neemt ons mee naar een rijk geschakeerde binnenwereld. En die binnenwereld bestaat uit gedeelde herinneringen en ervaringen. Het weefsel waaruit die vriendschap is opgebouwd. Hoe hebben zij dat weefsel met elkaar opgebouwd? Ik bedoel, wat doen die mensen samen? Waar bestaat dat uit?
1: Ja, ik denk dat het inderdaad een uitgesproken afspraak is. Volgens mij zeg ik dat ook ergens in het boek van dat zie je wel vaker bij vriendschappen die wat langer duren en bij relaties misschien ook. Je zegt van we hebben samen toch besloten dat we op deze manier het leven in gaan richten, toch? En daarbij zit je vaak ook naar elkaar te kijken terwijl je dezelfde weg loopt en kijk van zit jij nog ongeveer waar ik zit? Ben jij al iets verder? Ben jij misschien nog iets meer terug? Dus dat is het weefsel wat er bestaat, denk ik.
0: En dat is ooit in de tienertijd.
1: Ja, zo van gekomen. We hebben ongeveer dezelfde visie op dingen en we gaan het leven zo inrichten. En volgens mij schrijf ik op een gegeven moment van we gaan niet oud worden voordat we daadwerkelijk oud zijn. En dit boek begint eigenlijk op het moment dat dat gaat verschuiven. Dus dat mensen individuele keuzes gaan maken en eigenlijk meer voor zichzelf gaan kiezen. En dat weefsel dan los begint te weken eigenlijk.
0: Ja, want er komt een kind.
1: Ja.
0: Ja, en dat is tegen de afspraak, vind ik.
1: Dat is tegen de afspraak, ja. En dat moet je in ieder geval overleggen.
0: ik vind dat heel moeilijk.
1: Ja.
0: Maar we kennen natuurlijk allemaal liefdesverdriet. Dat is een benoemd fenomeen, laat ik het zo zeggen. Bestaat er dan ook zoiets als vriendschapsverdriet?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat vriendschappen heel belangrijk zijn voor een heleboel mensen. Maar ik denk ook dat het een hele precaire band is. En ik denk ook dat in de levensfase waar mijn personages zich in bevinden, dat je best wel veel ziet dat mensen keuzes moeten gaan maken en de parameters van hun leven moeten gaan schuiven. En denken van waar heb ik iets, waar wil ik iets meer van en waar heb ik iets minder van? Want ik kan het niet allemaal. En ik denk dat vriendschap daar gewoon vaak onder komt te lijden.
0: Ja, vriendschap is ook vaak een vervangende familie in een bepaalde levensfase, toch?
1: Ja.
0: Als je het huis uit gaat in je studententijd, dan die vriendschappen die je dan opdoet, zijn vaak het meest intensief.
1: Zeker.
0: Je trekt heel veel met elkaar op.
1: Mm-hmm.
0: En dan opeens gaan die leventjes weer uit, die inderdaad wat je zegt, het gaat het uiteenvallen in kleinere kernunits en beginnen mensen weer hun eigen gezinnetjes te
1: zien. Ja, die eilandjes worden steeds kleiner inderdaad. Ja, precies. Ja.
0: Plus baby's, ja.
1: Ja.
0: Je hebt mensen met baby's en mensen zonder baby's.
1: Ja, precies.
0: Een geweldige waterscheiding tussen.
1: Dat kan ook spanning opleveren, absoluut. Ja.
0: Een periode lang, ja. Ik zei in de inleiding dat ik aan warme, verzadigde kleuren moest denken.
1: Mm-hmm.
0: Het zijn geen zoete foto's, want je personages hebben ook pijn en ook moeilijkheden met zichzelf. Ze lijken elkaar vaak niet zo heel goed te kunnen naderen. Maar jij als schrijver doet dat wel. Jij komt heel dichtbij.
1: Mm-hmm.
0: Is dat schrijven dan ook voor jou een manier om iets te doen wat je in het werkelijke leven, dus net als je hoofdpersoon, moeilijk vindt?
1: Goeie
0: is dit,
1: vraag.
0: Een, dit een manier om je liefde kwijt te kunnen?
1: Ja, ik denk dat ik altijd ook in sociale situaties wel bezig ben met hoe mensen, wat voor bewegingen ze maken, wat ze niet zeggen, hoe ze bepaalde dingen zeggen. Ik denk ook dat heel veel schrijvers zouden je adviseren om bijvoorbeeld nooit een dialoog te doen van gaat alles goed? Ja, alles gaat goed. Hoe gaat het met jou? Maar als je daar de juiste bewegingen omheen schrijft en de juiste toon weet te vangen, dan kan zelfs in zo'n heel klein, banaal gesprek ontzettend veel informatie zitten. En dat is informatie waarvan ik merk dat ik daar gewoon heel veel mee bezig ben op persoonlijk vlak. Wat ook gewoon heel goed werkt in literatuur, vind ik. Namelijk, hoe gedragen mensen zich en wat is daarin intentioneel en wat laten ze soms per ongeluk doorschemeren van wat ze eigenlijk misschien liever niet laten zien. En dat is een beetje, dat zit heel veel in dit boek. Ja,
0: we praten allemaal eigenlijk, we voeren allemaal eigenlijk wel drie gesprekken tegelijk.
1: Ja, exact.
0: En meestal wat ons lichaam uitdrukt is wat we werkelijk zeggen.
1: Ja.
0: Maar ja, daar is nou net literatuur vaak niet zo handig voor. Ik bedoel, daar is film weer een beter medium voor.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ik ben ook een ontzettend groot filmliefhebber. Dus ik, Ja, ik maak dat onderscheid niet zo sterk. Ik ben dan zelf schrijver omdat ik daar praktisch gezien gewoon het dichtst op zit en het langst op heb geoefend.
0: Ja, maar jij zoomt dus wel heel erg in met je schrijvers over.
1: Ja, ja, zeker. Ja, dus, ja, ik gebruik wel filmtechnieken. Ja,
0: ja, ja. Ik zal even een voorbeeld geven, wat ik heel mooi vond. Jouw ik-persoon observeert over zijn broer bijvoorbeeld het volgende. Er was altijd iets rillerigs aan hem geweest, iets ziekelijks. Ik weet niet of ik het verzon of dat het voortkwam uit een soort verlangen om voor hem te zorgen. Maar altijd als ik hem zag, voelde ik de drang hem in mijn armen te sluiten en over zijn bol te aaien. Ook al was hij de oudere broer. Zijn baardje was altijd ongelijk. De palmen van zijn hand sloegen rood uit. Een beetje opgedroogd snot op zijn bovenlip. En de overhemden die hij altijd 2 maten te klein kocht. Ik wilde een glazen kast zijn die ik over hem heen kon zetten en tegelijkertijd wilde ik minutieus alles wat ik zag corrigeren, beter maken, scherper.
1: Ja.
0: Heel dichtbij.
1: Mm-hmm.
0: En tegelijkertijd denkt deze jongen dan, ik weet niet goed wat ik met die ingebouwde genegenheid moet.
1: Ja. Ja, ik denk dat de hoofdpersoon heel graag regie zou willen voeren over de werkelijkheid. Ik denk dus dat hij ergens ook misschien wel een bij gebrek aan een beter woord artistiek ooggever van die niet zo goed weet wat hij daarmee moet. En dat heel graag wil botvieren op zijn omgeving.
0: Maar dus dat is bijna een regisseursoog.
1: Ja, ja.
0: Maar wat is nou het probleem met die genegenheid?
1: Ja, dat hij daar geen uiting aan kan geven. En dat als hij daar wel uiting aan zou moeten geven, dan zou dat op een manier zijn die sociaal best wel onhandig zou zijn. Ik bedoel, als je echt aan mensen gaat plukken
0: en nou ja, als je arm om je broer
1: ja, ja.
0: Als je je arm om je broer heen slaat.
1: Ja, je weet nooit hoe iets overkomt. Ik denk dat hij daar wel mee zit.
0: Hmm.
1: En dat hij daardoor ook verstilder is dan hij misschien zou moeten zijn. Dat hij misschien wel meer te behalen valt door gewoon wat meer lef te hebben. Ja, daarin.
0: Geldt dat ook voor jou eigenlijk?
1: Ja, ik denk wel. Ik denk wel misschien. Ja, ik wil mezelf niet met andere mensen vergelijken. Maar ik probeer wel na te denken over wat ik zeg en wat ik doe. Ook onder mensen die ik al heel lang ken en heel erg lief heb. En ik regisseer erin misschien wel te veel, ja. Ja.
0: Maar tegelijkertijd bekijk je personages met zo'n zacht oog.
1: Ja.
0: Je zou gewoon overal die bundel in de brievenbus moeten stoppen.
1: Ja, ja, nee, ik ben als schrijver. Er is ik als persoon en ik als schrijver en de hoofdpersoon in het boek. En ik kan echt niet heel goed

0: zeggen, vrees ik, waar de scheidslijnen liggen.
1: Nee. Maar het levert dus ja, hele mooie verhalen op.
0: Dank je.
1: Achtertuinen, tot besluit, dat wil ik dan toch nog wel even weten. Waarom achtertuinen als titel?
0: Ja, het is een decor, dus het speelt zich vaak in achtertuinen af. Op balkons, er zit ook een paleistuin in. Maar het is ook symbolisch voor eigenlijk de achtertuin van het hoofd. Dus onderbewustzijn en waar we het net ook een beetje over hadden. Dingen die mensen niet uitspreken. Dus dat is eigenlijk een beetje de dubbele laag ervan. Het zit ook nog wel een beetje in Randstad versus provincie. Hè? Dus de achtertuinen van het land als het ware. Het speelt zich meer af in de provincie. Dus dat is eigenlijk een beetje de betekenissen ervan.
1: Ja, en dat roept ook zo'n warm zomersbeeld op de een of andere manier. Robin Kramer. Dank. Fijn dat je bij mij te gast was vanavond.
0: Dankjewel.
1: Jouw verhalenbundel Achtertuinen is uitgekomen bij uitgeverij Oevers. En meer informatie hierover vind je op onze website npoklassiek.nl/opium. En we gaan luisteren naar kamermuziek. Ja, dat is op zichzelf ook altijd weer een soort kort verhaal. In dit geval van Clara Schumann.

Dat was muziek van de Senegalese muzikant, zanger en componist Momi Maiga. Maiga is een virtueus bespeler van de kora, de West-Afrikaanse harp. En je hoorde hem samen met zangeres Sylvia Perez Cruz in het lied Sidaya.

Je hebt geluisterd naar een orkestversie van Menuet Antique van Maurice Ravel, uitgevoerd door het Stockholm Koninklijk Philharmonisch Orkest onder leiding van Sakari Oramo.

Nou, daar had hij toch wel slag van, Antonio Vivaldi, van lekkere muziek componeren. Je hoorde het concert voor vier violen, cello en strijkorkest van hem. Gespeeld door Brecken Baroque, onder leiding van Rachel Podger. En ja, dit is alvast een opmaat naar het gesprek in Opium van morgen. Want ik ga dan met sopraan Ganna Malkin praten over Primavera. Een film die zich afspeelt in het Venetië van Antonio Vivaldi. Ganna Malkin is een grote Vivaldi-specialist. Veel van gezongen. En ja, in die film gaat het over het meisjesweeshuis waar hij dus de dirigeerstok zwaaide. Ik hoop dat je morgen weer luistert. Dat zou ik fijn vinden. En zometeen na achter het zomeravondconcert met Bijske de Jong. En bij ons nog muziek van Schumann, Clara Schumann. Tot morgen. Doeg!

0: NPO Klassiek. Ga deze zomer mee naar de mooiste muziekfestivals in Nederland en daarbuiten. We zijn er live bij met het NPO Klassiek Zomeravondconcert. Beleef de Zeister Muziekdagen, de Bayreuther Festspiele en de BBC Proms. Het Zomeravondconcert. De hele zomer, elke avond vanaf 8 uur en op zaterdag al om 7 uur, hier op NPO Klassiek. Kijk ook op npoklassiek.nl/zomeravondconcert.
1: Ster. 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
2: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fenray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en de wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
2: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. Het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
1: Vanmiddag werd in Fenray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte daarbij gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
3: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
1: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer op veel plaatsen warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong.
8: Goedenavond en welkom bij het Zomeravondconcert. Met vanavond 2 concerten uit het buitenland. Na 9 is dat een concert uit Praag. Een concert met als zwaartepunt 2 werken van Jan Dismas Zelenka. Een componist die opgroeide in de buurt van Praag. Verder is heel weinig over hem bekend, maar we weten in elk geval dat hij Bach en zijn zonen goed gekend heeft en dat Bach hem heel hoog had zitten. Van Zelenka hoor je zometeen over ruim een uur zijn Miserere in C klein en zijn Responsaria pro hebdomada sancta.

Even een heel klein voorproefje van het Miserere in C-klein van Zelenka was dit. De rest hoor je over ruim een uur. Eerst heb ik hier een opname van het Goldmund kwartet. Dit Duitse strijkkwartet trad eind mei op tijdens de Schubertiade in Hohenems. Een festival rond de muziek van Franz Schubert dat elk jaar plaatsvindt in het meest westelijke puntje van Oostenrijk, tegen Duitsland aan. Het Goldmund kwartet speelde voor deze gelegenheid uiteraard muziek van Schubert. Daar kon het niet omheen. En dan heb je als kwartet nog veel te kiezen, want Schubert schreef een stuk of 20 strijkkwartetten. Al zijn ze niet allemaal volledig bewaard gebleven. Bij dit concert speelde het Goldmund kwartet Schubert's 9e strijkkwartet. Dat is een werk uit 1815.

Het Goldmund Quartet speelde bij dit concert van de Schubertiade in Hohenems strijkkwartet nummer 9 van Franz Schubert. Een van de 20 strijkkwartetten die Schubert waarschijnlijk schreef. Ze zijn niet allemaal bewaard gebleven. Wie ook zo'n 20 strijkkwartetten schreef was Johannes Brahms. Maar hij was zo kritisch op zichzelf dat hij de meeste weer vernietigde voordat ze één keer gespeeld waren. Het was de bewondering voor zijn voorgangers, Mozart, Beethoven en ook Schubert, waardoor Brahms zelf bijna geen noot op papier kreeg, of in elk geval nooit tevreden genoeg was om het uit te laten voeren. Waarschijnlijk is Brahms met dit tweede strijkkwartet zo'n 8 jaar bezig geweest. Je hoort opnieuw het Goldmund Quartet.

0: Applaus voor het Goldmund Quartet. Dit Duitse kwartet speelde het tweede strijkkwartet van Johannes Brahms. En dat deden ze trouwens op 4 instrumenten die door Stradivarius zijn gebouwd. Je hoorde een opname die gemaakt is op 29 mei van het concert van het Goldmund Quartet in Hohenems. En dat concert was onderdeel van de Schubertiade daar.
1: Het zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Het volgende concert dat ik laat horen vond eind maart plaats in Praag. Het is een concert van het Tsjechische oude muziekensemble Collegium 1704 en het koor Collegium Vocale 1704. Deze ensembles brachten bij dit concert werk van Jan Dismas Zelenka, een componist uit het eind van de 17e, begin van de 18e eeuw, die opgroeide vlakbij Praag en later door Johann Sebastian Bach enorm gewaardeerd zou worden. Van deze Jan Dismas Zelenka hoor je zo als eerste zijn Miserere in C-klein, geschreven in 1738. De eerste uitvoering van dit werk was tijdens een dienst. Het was immers kerkmuziek en het was waarschijnlijk niet zo'n succes. Want in een dagboek van een van de aanwezige jezuïeten is de volgende aantekening teruggevonden. De heer Zelenka voerde een Miserere van buitensporige lengte uit. Ik zou denken dat het met die lengte eigenlijk nog wel meevalt, want het hele werk duurt zo'n 15 minuten. Zelenka gebruikte voor dit Miserere de tekst van Psalm 50, in protestantse nummering 51, de boetepsalm Wees mij genadig, o God. Een gebed om vergeving, berouw en genade.

Sopraan Teresa Zemkova was dat, samen met Collegium 17-4 en Collegium Vocale 17-4, onder leiding van Václav Luks. Je hoorde het Miserere in C klein van Jan Dismas Zelenka. Een live-opname van een concert dat afgelopen maart klonk in de Dvorakzaal in het Rudolfinum in Praag. Dit Miserere was waarschijnlijk bedoeld voor een dienst in de vastentijd, de tijd voor Pasen. En voor diezelfde periode van het kerkelijk jaar schreef Zelenka ook het volgende werk dat je hoort. Zijn Responsaria pro Hebdomada Sancta Sepulto Domino. Hebdomada Sancta betekent goede week. En de tekst van het Sepulto Domino hoort bij de stille zaterdag en beschrijft de verzegeling van het graf van Jezus. Zelenka schreef het in 1723. Dit is opnieuw Collegium 17-4 en Collegium Vocale 17-4 onder leiding van Václav Luks.

Responsaria pro hebdomada sancta sepulto domino. Muziek van Jan Dismas Zelenka. Hier uitgevoerd door Collegium 17-4 en Collegium Vocale 17-4 onder leiding van Václav Loeks. Je luistert naar een opname van een concert dat afgelopen maart plaatsvond in Praag. En bij dit concert klonk niet alleen muziek van Zelenka. Ook het Stabat Mater van Antonio Caldara stond op het programma. Dat werk schreef hij rond 1725 in Wenen. Hij had toen al een rijk leven achter de rug en woonde achtereenvolgens in Mantua, Rome, Barcelona, weer Rome, voordat hij terechtkwam in Wenen en dit werk dus componeerde. Net als Zelenka was Caldara in zijn tijd beroemder dan nu. En net als Zelenka werd Caldara in zijn tijd bewonderd door niemand minder dan Johann Sebastian Bach. Je hoort zijn Stabat Mater, van Antonio Caldara dus, het klaaglied van Maria, moeder van Jezus, bij haar stervende zoon aan het kruis.

Collegium 17-4 en Collegium Vocale 17-4 waren dat. Onder leiding van Václav Loeks. Je hoorde hun uitvoering van het Stabat Mater van Antonio Caldara. Een live opname van een concert dat op 23 maart dit jaar plaatsvond in een concertzaal in Praag. Tot zover deze opname. Ik blik alvast vooruit op het zomeravondconcert van morgen. Dan hoor je opnieuw een concert van de Schubertiade, net als eerder vanavond. De Schubertiade in Schwarzenberg. Dat valt onder hetzelfde festival als de Schubertiade in Hohenems, waar je eerder vanavond dus een concert van hebt gehoord. Bariton Constantin Krimmel bracht daar afgelopen juni een programma met allerlei Schubert-liederen. Dat en meer hoor je dus morgenavond vanaf 8 uur. Ik sluit dit zomeravondconcert ook af met Schubert. Een fragment uit zijn Winterreizen, maar dan in een bewerking voor piano solo. En ik wens je alvast een goede nacht.

0: Passaggio Late Night. Met Jacobus den Herder.
1: Welkom op deze mooie avond. Over anderhalf uur ben ik 41 jaar oud. Ik speel deze week mee in een bijzonder project van Amsterdam Sinfonietta. Op het programma onder meer muziek van Angela Morley. Maar voordat Angela Angela werd, was zij en hij en hij bij BBC Radio, radioluisteraars bekend als Wally Stott. In 1972 werd Wally Angela, in een tijd dat dat nog helemaal niet zo makkelijk was. En Angela schreef muziek. En wat een prachtige muziek. Fijn om dat nog even mee te pikken op mijn 40ste.

Ja, dat is toch een heel fraai stukje muziek, hoor. Angela Morley, Reverie moet ik zeggen. Een dromerij door Esther Abrami Viool en het Her Ensemble. Bestaand uit louter vrouwen. En dat is ook wel eens mooi. Welkom bij Passaggio Late Night. Ik mag lekker even een stoeltje warm houden van Pieter en Karel en Annemaartje. Dus dat doe ik met heel veel plezier. Onder andere mag ik een blik doen in mijn platenkast. Nou heb ik niet zo heel veel platen meer, moet ik bekennen. Maar er staan er nog wat. Onder andere eentje met Vladimir Horowitz erop. Dus daar kom ik straks even op terug. De maan is belangrijk in deze uitzending. Ik heb een gedicht van een nog hele jonge dichter, 13 jaar. Heeft te maken met een project Doe Maar, Dicht Maar. Een jaarlijkse wedstrijd voor jonge dichters. Hartstikke mooi. Daar kom ik eind van de uitzending eventjes op terug. En er is natuurlijk heel erg veel muziek op deze warme zomeravond van de 4 augustus. Angela Morley begonnen we mee. En we gaan iets verder terug op hetzelfde eiland. Naast ons Henry Purcell. Aground in C minor, gevolgd door Hear My Prayer, O Lord.

een oproep aan de Heer. Hear my prayer, O Lord, door Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier. En dat kwam zomaar voort uit ook muziek van Purcell, zijn Ground in Zee Klein door het Lauten Compagnie onder leiding van Wolfgang Kaitschner. We gaan naar muziek luisteren van Glazunov, Alexander Glazunov, gespeeld door Alexander Malofeyev. Wat mij betreft een van de interessantere pianisten van deze generatie. Het is een jonkie. En ik zag laatst een leuk filmpje waarin hij allerlei beelden te zien kreeg van handen van pianisten. Dus hij kon niet zien van wie die handen waren. En hij kon het ook niet horen. Dus het was zonder geluid. Dus hij zag alleen maar de handen. En dan moest hij raden welke pianist het was. En hij kwam een heel eind. Hij had echt een ruime meerderheid van de filmpjes kon hij raden. En dat is ook leuk als je dan helemaal inzoomt op die handen, dat je inderdaad hele karakteristieke bewegingen ziet in iemand. We gaan eerst maar eens even luisteren naar deze Malofeyev zelf. En dan kom ik nog wel eventjes terug op die handen.

Muziek van Alexander Glazunov. En het ging in drieën, dat kan wel kloppen, want het is een walsje. Een van zijn miniaturen, opus 42. Gespeeld door Alexander Malofeyev op de piano.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, dat is leuk, De Vrijplaat. Ik mag lekker een plaatje draaien. Op het oude vinyl. We hoorden net Malofeev en ik had het over de handen die hij herkende van andere pianisten. En een van de handen die ik altijd goed herken zijn die van Vladimir Horowitz. En 22 mei 1982 is een belangrijke datum. Toen was Horowitz inmiddels 78 jaar oud. Na 30 jaar afwezigheid voor het eerst weer op Europese bodem. Het Royal Festival Hall in Londen. En daar speelde hij onder andere Scarlatti. En die plaat, die had ik al veel vroeger. En ik ben zelf van 85, dus ja, die plaat is nog van net voor mijn tijd. Maar ik heb die vroeger veel gedraaid. En daar stonden zijn handen ook op. En ik heb leren piano spelen. En dan leer je een soort ideale houding, hè, waarbij de vingers licht gebogen op het toetsenbord staan. In een soort natuurlijke stand van de hand. Maar best wel veel grote meesters op dat instrument, die houden zich daar helemaal niet aan. En kijk, als het goed klinkt, klinkt het goed. Dus het maakt ook niet uit. Maar je kan inderdaad soms in één oogopslag zien wie het instrument bespeelt. Want bij Horowitz zijn de vingers altijd heel plat met lange vingers. En hij speelt echt met het kussentje van zijn vingers en niet het topje. En het leuke is, als je een piano zo'n toets eruit haalt, dan zie je eigenlijk dat er een heel mechaniek achter zit met allerlei tussenstapjes voordat dat hamertje uiteindelijk tegen die snaar komt en geluid voorbrengt. En dan is het zo'n wonder, vind ik toch elke keer, dat al die pianisten op dezelfde vleugel zo verschillend kunnen klinken. Dat heeft met van alles te maken. Maar ook waaronder is ook die stand van de handen en het gewicht van de arm en de soepelheid in de polsen. Ja, het is eindeloos voer om naar te kijken naar beelden. En vooral ook om naar te luisteren natuurlijk. Dus Horowitz, Scarlatti en ik, we go way back. En een van de mooiere is die in F klein. Voor de liefhebbers K466.

het topje. En het leuke is, als je een piano zo'n toets eruit haalt, dan zie je eigenlijk dat er een heel mechaniek achter zit met allerlei tussenstapjes voordat dat hamertje uiteindelijk tegen die snaar komt en geluid voortbrengt. En dan is het zo'n wonder, vind ik toch elke keer, dat al die pianisten op dezelfde vleugel zo verschillend kunnen klinken. Dat heeft met van alles te maken. Maar ook waaronder is ook die stand van de handen en het gewicht van de arm en de soepelheid in de polsen. Ja, het is eindeloos voer om naar te kijken naar beelden. En vooral ook om naar te luisteren natuurlijk. Dus Horowitz, Scarlatti en ik, we go way back. En een van de mooiere is die in F klein. Voor de liefhebbers K466.

Ja, alleen al die thriller aan het eind, daar doe ik het voor. In deze sonate K466 van Domenico Scarlatti. Vladimir Horowitz aan de piano in een opname uit 1982 in Londen. We zeggen de piano even vaarwel voor nu. Dit is muziek voor viool en orkest van Ottorino Respighi.

0: Het tweede deel uit het Concerto all'Antica van Ottorino Respighi. Ja, het is een beetje een curieuze werk eigenlijk uit 1908. Maar zo klinkt het niet en dat kan wel kloppen. Want het is een Respighi die teruggrijpt op oudere muziek. Een soort Vivaldi met een wat romantisch sausje. Maar het is toch, het spreekt ook wel aan. Davide Alonia op de viool en het Chamber Orchestra of New York onder leiding van Salvatore Di Vittorio.
1: Passaggio Late Night met Jacobus den Herder op NPO Klassiek.
0: Ja, en ook met de brieven. De brieven van Beethoven, daar zijn we mee bezig al een paar weken. En we zijn aanbeland bij de brief nummer 8. Want Beethoven die schreef in zijn leven meer dan 1000 brieven. Aan broers, vrienden, collega's, uitgevers, opdrachtgevers, noem maar op. Soms zijn het korte krabbels, soms uitgebreide hartstochtelijke documenten over muziek, liefde, geld, gezondheid. Je hoort de komende tijd, dus ook vanavond, in Passaggio Late Night, steeds een brieffragment voorgelezen door acteur Leopold Witte. Door zijn gehoorproblemen vermijdt Beethoven steeds vaker sociale contacten. Hij stort zich volledig op de muziek. Als pianist boekt hij successen en daarnaast is hij zeer productief als componist. Zijn composities leveren geld op en hij weet zich verzekerd van financiële steun van vooraanstaande Weense aristocraten. Heel voorzichtig denkt hij, inmiddels 30, wel eens aan het huwelijksleven. Zo schrijft hij aan zijn jeugdvriend in Bonn.
1: Beethovens brieven. Het leven van Beethoven in zijn eigen woorden.
2: Wenen, 16 november 1801. Mijn beste Wekeler, nu ik weer wat onder de mensen kom, is mijn leven een stuk aangenamer. Je kunt je nauwelijks voorstellen hoe treurig en eenzaam ik de afgelopen 2 jaar ben geweest. Bij alles wat ik deed, doemde het spook van mijn zwakke gehoor op en ontweek ik de mensen. Ik moet een misantroop hebben geleken, terwijl ik dat absoluut niet ben. Dat het nu beter met me gaat, komt door een lief, betoverend meisje dat van me houdt. En waar ik van hou. Voor het eerst sinds 2 jaar bleef ik weer wat gelukkige momenten en heb ik het gevoel dat trouwen me gelukkig zou kunnen maken. Jammer genoeg is ze niet van mijn stand. Bovendien zou ik nu toch niet kunnen trouwen, want ik moet nog bergen werk verzetten. Mijn jeugd begint eigenlijk nu pas. Kwakkelde ik vroeger niet altijd met mijn gezondheid? Wel nu, de laatste tijd voel ik me fysiek sterker dan ooit en psychisch net zo. Elke dag kom ik het doel dat ik mezelf stel nader. Ik wil het noodlot in de bek grijpen. Ik geef me absoluut niet zomaar gewonnen. Oh, het is zo mooi, dit leven. 1000 maal leven. Een leven dat geruisloos verloopt? Nee, dat is geloof ik niets voor mij. Wees verzekerd van de genegenheid en de vriendschap van je Beethoven.

Ja, en dat lief, betoverend meisje, dat is zijn 17-jarige leerling Giulietta Gucciardi. Tot een huwelijk komt het natuurlijk niet, maar liefde geeft Beethoven wel hernieuwde energie. Dan deelt je natuurlijk uit zijn beroemde Moonshine-sonate, die naam kreeg het later. Wil je de brief nog eens horen? Dat kan via de NPO Luister-app of op npoklassiek.nl. En nu we toch even bij die Moonshine zijn, met de maan. Ik was vorige week nog onderweg door het oostelijk deel van Frankrijk tegen de grens met Duitsland. En als je zo wat uurtjes op de weg doorbrengt, dan kan je uitstekend podcast luisteren. En ik kwam bij de podcast Scientias met Diederik Jekel. Dat gaat over wetenschap. En die had een soort zomerserie waarin hij alle Apollo-missies bespreekt eigenlijk. Vanaf de dramatische Apollo 1, die al een brand ging nog voor die goed en wel vertrokken was. Tot de succesvolle Apollo 11, waarin uiteindelijk voet op de maan werd gezet. En de drama van Apollo 13. Toen heb ik toch meteen ook nog even een keer de film meegepakt. Dat is toch wel een mooi verhaal. Vooral omdat het goed afloopt natuurlijk. En vanwege deze muziek van James Horner.

0: Ja, coming down, horen we al de stem van de acteurs die het verhaal vertolken over de missie Apollo 13. Main title. Met de prachtige, pragmatische naam Universal Studio Orchestra. Onder leiding van de componist James Horner. Ja, dus die podcast van Ciencias van Diederik Jekel. Die kan ik wel eventjes aanraden, moet ik zeggen. Ook leuk, na Apollo 13 kwam natuurlijk Apollo 14. En in die aflevering van die podcast gaat het over een beroemde wetenschapper, 17e eeuwse Giovanni Battista Riccioli, die veel minder bekend is geworden dan tijdgenoten en voorgangers als Galileo en Copernicus, maar die toch heel veel ook heeft betekend voor de wetenschap en dat ook deed vanuit een kerkelijke achtergrond. En hij is bijvoorbeeld degene die de kraters die je ook op de maan wel ziet, die grijze vlekken, die gaf die namen. Maar het probleem was natuurlijk dat in die tijd kon je nog helemaal niet zo goed meten. De tijd meten, dus hoe je precies. Het ging bijvoorbeeld over het meten van de zwaartekrachten. Als we twee objecten laten vallen, dan vallen ze met de snelheid die is gelijk, ongeacht het gewicht van de massa. Nou ja, er komen er allerlei dingen bij kijken, zoals luchtweerstand en de draaiing van de aarde. Maar het ging mij eventjes om dat meten van de meetinstrumenten. Want deze Giovanni Battista Riccioli, die heeft als eerste eigenlijk een heel precieze klokwerk kunnen maken. Waarmee met een slinger, en daarmee kon hij dan die tijd weergeven. Ik laat het even een klein stukje horen, dan hoor je Diederik Jekel aan het woord. Die kan dat veel beter uitleggen dan ik.
1: En dus wat hij deed is hij ging een slinger gebruiken en telde de slagen van zo'n slinger en ging dat vergelijken met de stand van de sterren om heel nauwkeurig het begin en het einde van een dag te bepalen. En zo kon hij eiken hoe snel die slingers gingen. Hè? En dan moet je er dus heel veel tellen, want er zitten tienduizenden van die slagen in een dag. En uiteindelijk ging hij dat testen en tellen en zo goed mogelijk een klok, een slingeruurwerk maken. En uiteindelijk heeft hij dus een soort stopwatch gebouwd. Maar hij ging daar dan vervolgens een menselijke stopwatch van maken. Hij liet jonge jezuïeten de slagen tellen door te leren, door te zingen. Hij liet hen heel nauwkeurig met beats per minute aan de hand van die slinger liet hij ze liederen zingen, zodat ze dat konden gebruiken als een soort kerkkoor. En het mooie is uiteindelijk dat hij dus met deze geweldige menselijke stopwatchigheid die uiteindelijk afhankelijk is van de zwaartekracht met zo'n slinger en sterren en standen van de zon, dat het hem lukte om dat die wetten van Galileo te laten zien dat die grotendeels klopten. Maar hij was wel volgens mij de eerste die doorhad dat er toch kleine afwijkingen waren.

Day One uit de film Interstellar, muziek van Hans Zimmer. Ook al door zo'n prachtig orkest, het Paramount Studio Orchestra. Ze zouden die studioorkesten toch eens iets romantische namen mogen geven. Maar het is prachtige muziek die het orgel gebruikt om de ruimte eigenlijk in klank weer te geven. Wel bijzonder. Ingewikkelde materie, lees ik op de app, dat is inderdaad waar. Maar als je de podcast luistert, dan hang je wel aan de lippen. Wat ik mij betreft. Het is 10:50, Passaggio Late Night op NPO Klassiek. En dit is muziek van Sergei Rachmaninoff.

vol prachtige melancholie en hartstocht, dit tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninoff. En daaruit het langzame deel Adagio Sostenuto door Daniil Trifonov aan de piano met het Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Wil je dan nog iets meer weten over dit prachtige pianoconcert? Luister dan vooral even naar de podcast Al Dit Wil Meer, want de aflevering van deze week staat in het teken van dit pianoconcert. En daar heb ik met Aldit Hunkar alles over besproken. Dus dat is de moeite waard, denk ik. Als je meer wil weten van Rachmaninoff. Het is inmiddels even na 11:30. En ik had nog een mooi gedicht beloofd. En dat heeft te maken met Doe Maar, Dicht Maar Jongerenpoëzie. Een jaarlijks een wedstrijd. Er kunnen duizenden scholieren een gedicht insturen. En dan zijn er winnaars per leeftijdscategorieën. En Casper won in de categorie 12 tot en met 14. Hij is 13 jaar. En het is een gedicht over het scheiden van zijn ouders. En dat heeft hij dan toch maar in een klein stukje prachtig weergegeven. Ik lees het voor. Hij zit tussen koffers en half lege kamers, waar stemmen breken als dun ijs. De klok tikt harder sinds mama en papa zwijgen, alsof tijd ook partij heeft gekozen. Zijn kamer is nog hetzelfde, maar voelt kleiner, met muren die alles hebben gehoord. Hij vraagt zich af waar hij straks thuis hoort, op zondag, op feestdagen, in verhalen. Toch houdt hij hoop vast als een stil geheim, dat liefde niet verdwijnt, maar van vorm verandert. Ja, dat is toch wel prachtig, dat je zulke pittige thematiek in een paar regels kan vangen. Dat hoor je ook in dit lied van Frans Mulder. Het heet Jaloezie.

Ik moet mezelf leren met vallen en opstaan. Ik moet mezelf leren dat je een eigen leven hebt. Ik moet mezelf vertellen en het ook onthouden.

Jaloezie van Frans Mulder, ooit geschreven voor de groep Purper. Hier gezongen door Willem Nijholt en aan de piano Frans Eelhart. Wat een dramatiek, jongens, op de late avond. We gaan even iets kleiner verder. Een enkel viooltje met muziek van Nicolas Matthijs.

Geweldig toch, hè? Dat je op één viool zo'n klankwereld tevoorschijn kan toveren. Theotime Langlois de Zwarte, die kan dat in deze Fantasia van Nicola Matteis. Een Italiaanse viool-virtuoos uit vervlogen tijden. Ja, en wil je nou een viool met toch wat meer erbij nog, dan krijg je een viool en een orkest bijvoorbeeld met muziek van Camille Saint-Saëns, waar we violist James Addis.

Ja, prachtig met die ijle flageoletten op de boventonen van de viool. James Ennis en de BBC Philharmonic onder leiding van Juanjo Mena. Met een deel uit het derde vioolconcert van Camille Saint-Saëns. Dan is het 10 minuten voor middernacht. Is het tijd om met een nachtstuk te eindigen. Nocturne van Gabriel Fauré. Gespeeld door Hannes Minnaar. Het was me genoegen om jullie mee te nemen op reis deze avond. En morgenavond ben ik er weer. Een jaarwijzer wellicht. Misschien hoor je het, misschien ook niet. Ik probeer er weer een mooie uitzending van te maken. Voor nu een goede nacht en graag tot morgen.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov. Dit stuk had nooit geschreven kunnen worden zonder de 19e-eeuwse Dr. Phil.
2: Psychiater Nikolai Daal.
1: Ja.
2: En daar kan hij zijn hart luchten. En als ik nu kijk naar de eerste pagina van zijn tweede pianoconcert, dan staat het opgedragen aan monsieur Nikolai Daal.
1: Oh, prachtig.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: Het Grachtenfestival. Van 7 tot en met 16 augustus in Amsterdam. 150 concerten op 90 bijzondere locaties in alle delen van de stad. Van Sloterplas tot Over het IJ. Bestel nu kaarten op grachtenfestival.nl.
8: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
9: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Wasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
14: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Operij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van woensdag 5 augustus. Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het wat minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.